0: problemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht.
2: Dit is RTV Slos. RTV Slos.
1: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.
2: RTV Slos. 105.4 FM.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
3: De allereerste liefde, dat was juffrouw Toos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: my credit's no good.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van het jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis, naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

Die zes waren gauw leeggedronken. Ze waren eerder leeg dan gevuld. Hij ging toen maar terug voor een knatje. De slijter die schrok zich gevuld.

0: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Yo, man, you ready to drop this, man?
2: Yay!
1: We'll kick it for
3: kick
1: one time.
3: Last.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol. Woordenvol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
3: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
2: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
4: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
2: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
5: Kom.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

Do.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
3: Er sloegen de vlammen uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
2: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
4: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
5: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
2: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

this anymore.

Zoveel vrouwen, toch blijft mijn hart alleen. De echte ware, ik vond er nog geen één. In gedachten was zij al lang bij mij. En na lang wachten

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten

niet noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: toch leven met die lieve Charlotte. En moddige Bas. Met een dotje van motten. Wonen in mijn jas.
1: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slot.

0: Dig this. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: I am the god of hellfire and I bring you

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. Er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Boom.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Vergeet voor eventjes je zorgen. Vergeet voor even je verdriet. Want een muziek die brengt ons samen. Zeg nou zelf, wie wil dat?

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander, al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25, het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander, notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Welkom bij RTV Slos. Steenwijkerland. Bij gebrek aan beter.
1: Bij gebrek aan beter.
0: Kunt u nu luisteren naar Herman van Hien.
2: En ik zeg...
3: Goedemiddag.
2: Leuk dat je luistert naar dit geweldige station. Het is los. Ik zag vandaag een artikel van een van onze medewerkers. Tom Bolstra, hij is onze cameraman. En die zei van, ik zet de Slos wel eens aan, meestal in de auto. Want dan hoor ik de meest rare muziek voorbij. En zo hoort het ook. Ja. Ik geef toe dat niet altijd dat ik denk bij mezelf, hoe, wat is het toch wat? Maar ja, er zitten een boel rare dingen in. En, maar ik sprak vanmorgen iemand die zei van, goh, wat leuk, deze plaat heb ik jaren niet gehoord. Die van Yakatakatuka. Is dat zo? Dus, dames en heren. Het is maandag vandaag, een maandag met wat strubbelingetjes hier en daar. Ik weet niet of u het gelezen heeft of gehoord heeft. Ziggo heeft een redelijke grote storing waar ze al sinds zondag mee bezig zijn om te lossen. Eigenlijk al sinds zaterdag, want wij hadden ook last van. Maar goed, dan hoop dat alles goed gaat. Onze DAP rammelt gewoon door en die komt vanuit Noordwolde. Jawel, zover werken we dat. Wat we in Steenwijk doen, komt in Noordwolde te zenden. Maar voor de rest zou ik zeggen, laat de radio aanstaan, luister naar de muziek en geniet van alle dingen die niet op de radio zijn.

0: Zilveren Panda met Armin van Buren. Als je weet, Armin van Buren, dat die meedoet, dan is het honketong muziek. Oh nee, rampetam muziek, zei iemand van de week. Rampetam, ja. Enjoy the silence here in my arms. Dit is Waylon.
1: Herman van Hien.

0: Uit de teen kwam het weg, Beum. Welen en thanks, but no thanks. Dankjewel, maar...
1: Thanks, but no thanks.
0: Dat bedoel ik.
1: I'm staying in for tonight.
0: Hij blijft vannacht slapen. Daar weet ik niks van trouwens, maar ik vind het verder prima. 14 over 3. Erwin Los, we gaan even kijken hoe het is met in Amerika. Want er zitten wat gezodemieten tussen Amerika en Canada uitgelezen. Met al die, er komen allemaal extra heffingen en zo, 50%. Het was 25, nu is 50%. En de heer Trump heeft nu bedacht dat hij het Ontario-meer... En het Ontario-meer, dat ligt tussen de Canadese provincie Ontario... en de Amerikaanse staat New York. Die wil het gaan omdopen in... waar wil ik even... Oh, ik ben het kwijt. Oh, hier staat Amerika-meer. Nou, ja, dat is... Dus het nou ja... Het is net zoals met hoe heet het weer, dat andere ding wat hij had. Oh, de Golf van Mexico, die is nu Golf van Amerika. Alleen in Amerika is de Golf. Voor deze is het Golf van Mexico. Beetje raar, ik niet allemaal. Is er nog wat dat zegt van... Oh ja, er zijn 300 Belgen ziek. En die zijn ziek geworden omdat ze salmonella besmette eieren hebben gegeten. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak in het land. De eieren zijn teruggeroepen in 8 landen, waaronder ook Nederland... Dinsdag werd bekend dat er ruim 300 mensen ziek zijn geworden... na het eten van de eieren. Het is waarschijnlijk meer omdat niet iedereen zich bij de huisarts heeft gemeld. De bacteriënstam kon men terugleiden tot een kippenstal in Lareco. Nou, dat is waar, dat is in Amerika. De bacterie is in mei al ontdekt, waarna de eerste terugroepactie is gevolgd. Maar ja, er waren ook al eieren doorgegaan. Dus als u denkt, zijn ook in Nederland? Dan kan ik de nummers wel gaan noemen, maar dat lijkt me verstandig. Als je denkt van... Hè? De meeste worden door de supermarkt wel zelf eruit gehaald. Dus het is wel een eitje. Dik een eitje, zei we vroeger. Moet misschien wat ervoor de krant lezen in plaats van gedurende uitzending. Dat scheelt een stuk in de inhoud van de show. Hè? We gaan zo terug in de tijd. Dat gaan we doen met Medium Terzet. En Medium Terzet, die gaan zingen over... Winnetou, ken je Winnetou nog? Dat was een Indiaan en een veer. Op het hoofd. En Old Shatterhead was er ook bij. Een hele leuke Duitse tv was dat. Ach, man, man. Hoor die Amerikaan Duits praten. Dit is gaan we die... dat is pistool pakken. En dan gaan we schießen. Wat? Schießen. Dit speelt verder prima. Dat was altijd mooi in kleur, eigenlijk. Want we hadden vroeger vrij snel kleurentelevisie. Ja... Vader en moeder moesten een lening afsluiten, maar dat hoort ik zo. En toen dacht ik, nou... Old Shatterhand heeft best wat... maar Old Shatterhand leek toen al een beetje op Trump.
2: RTVA, Snos, reis door de tijd.
0: En deze is voor jou.
3: Nou,

Jennifer Eubank en Between the Head and the Heart. En we hoorden ook nog even... van Medium TZ. Even naar Wolvega en de Blessen, want in Wolvega en de Blessen wordt momenteel het verkeer in kaart gebracht en dat gebeurt met 36 tijdelijke verkeerscamera's. De gemeente Westerlingwerf zegt we willen metingen doen om meer inzicht te krijgen in de routes die de automobilisten gebruiken. Camera's gaan registreren langs verschillende belangrijke wegen de kentekens van de passerende voertuigen. En deze gegevens moeten de gemeente helpen bij het bekijken hoe het verkeer door Wolvega en de Blessen rijdt en welke verkeersroutes daar in de toekomst bij nodig zijn. 32 camera's in Wolvega, dat binnen Boel, en 4 in de Blessen. Op elke meetlocatie staan 2 camera's, zodat het verkeer in beide richtingen wordt geregistreerd. Woensdag 19 augustus zijn ze geplaatst en ze lopen vanaf afgelopen vrijdag tot en met de 27 augustus, dat is aanstaande donderdag. Kentekens worden dus volgens de gemeente anoniem verwerkt en worden alleen gebruikt om de verkeersstromen in beeld te brengen. En dat alles in het, omdat er een verkeersonderzoek is, de gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, het GVVP. En in dat vervoersplan staat dat er moet worden onderzocht hoe de belangrijkste verkeersroutes van Wolvega er in de toekomst moeten uit gaan zien. Er zijn nog verschillende verkeersprojecten die het GVVP noemt. Zo is de bedoeling dat het verkeer op de spoorlaan Geraniumstraat en de Oranje-Nassau-laan in Wolvega straks 30 kilometer per rij. Extra voorzieningen komen er voor de fietsers. En de gemeente zegt dat cameraonderzoek niet direct zal leiden tot besluit over een nieuwe verkeersverbinding. Want na metingen moet eerst alles nog worden geanalyseerd en de scenario's worden uitgewerkt. Dus duurt nog even voordat zover is. Het college van de burgemeester, die binnenkort vernieuwd is, en de wethouder, ik kom nieuw burgemeester, dat is begin 2027 en er wordt een besluit genomen over de toekomst. De gemeente wil ook kijken hoe het verkeer aan de noordkant van het centrum van Wolvega kan worden geregeld in de near future. Tot zo, berichten uit Westerlingwerf.

0: Goedemiddag. Richting het weerbericht, maar eerst nog even wat music op de Nantenne straks. Onder andere Chef Special met Trouble en Instant aan de Poeperij. Instant Poetry, sorry. Golden Earring komt toch voorbij. Maar eerst even gaan we kijken wat er gebeurt in het park. Want in het park wordt door Mol, de meent op locatie, allerlei leuke concerten gedaan. Alleen de concerten van de komende tijd, die zijn een half uurtje eerder. Ze slaan aan en ze vinden door de week maas die concerten. Maar in de zomervakantie, zegt Han Evers, is het niet zo'n probleem. Kinderen hoeven niet naar school en veel ouders hebben ook enkele weken vrij. En bij het samenstelling van de programmering hebben we alleen niet goed bij stilgestaan dat de vakanties van zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs in Steenwerkerland nu voorbij zijn. En daarom zijn de laatste drie concerten van Live in het Park wat eerder geprogrammeerd. De Hillbilly Moonshiners speelden in Park Aanvoer de afgelopen woensdag. En van deze woensdag de Moonshine Ramblers. En de starttijd is dus met een half uur vervroegd. Bewuste keuze. De omwonenden willen we niet tot last zijn. En velen moeten de volgende ochtend weer vroeg op om naar het werk te gaan of naar school. En het voelt dus niet goed, zegt hij, om tot laat in de avond geluid te maken in het park. Nee, dat doet de jeugd wel als er geen concerten zijn. Tijdens de volgende editie van Live in het Park wordt de woensdag concerten dus alleen tijdens de zomervakantie gehouden. Dus vanaf volgend jaar. Dat heeft productiehuis Mol besloten. Zaterdag 29 augustus wordt het afgesloten met het laatste optreden van Lemonade. Eind 26 stoppen ze, maar het laatste optreden in het park dan. En dat is een extraatje, zegt Han. We zijn heel blij dat ze nog één keer in het park willen komen spelen. En eind van het jaar doet Lemonade het laatste concert op het podium. Maar nu, aankomende woensdag, de Moonshine Ramblers. Is dat nou de Hillbilly Moonshiners? Het heeft allemaal met illegale drank te maken, maar ze maken wel leuke muziek dus.
1: Hè?
0: Ik zei het al, muziek van de Golden Earring, Instant Poetry. Vroeger zeiden we in de discotheek Instant aan de Poeperij. Maar dat maakt niet meer. Chef Special komt eerst. Dit is Trouble.
2: Voor de kop van de is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
3: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

instant poetry, gedaan door Golden Earring, heel ver terug in de tijd. Toen waren het later nog meer dan 4 minuten. Tegenwoordig zijn ze zo'n minder dan 2 minuten. Daarvoor nog Sef Special.

0: en Chef's Special zei Trouble in the Trouble. Zullen we eens even kijken wat het...
1: Steenwijkerland weerbericht.
0: Nog brengt. De zon die komt er breed uit door. De oostelijke wind is matig aan zee, vrij krachtig en in het waddengebied af en toe krachtig. Temperaturen tussen de 23 en de 25 graden. En in deze provincie, overheid, zie ik nu even, is het gemiddeld 24 graden. Hé, lekker. Vanavond en de komende nacht dringt de wolking ook af en toe in het midden van het land door. Het blijft nog steeds overal droog. Tegen de ochtend kan er in het zuidwesten, maar daar zijn we toch niet. Een kleine kans op een bui ontstaan. De oost- en de zuidoostenwind in het waddengebied is nog steeds krachtig. Dus blijf lekker in Steenwijkerland. En de temperaturen dalen tussen de 10 en de 15 graden. Het wordt de nacht weer een beetje kouder dan de eerdere berekeningen lieten aanzien. Dus het ja, men dacht van nou, het hoeft nog niet echt die dubbele deken, maar misschien moet je toch aan denken. Wat is het morgen? Dan is er wat bewolking in de ochtend en er kan een lokale bui in het zuidwesten vallen. En in de middag is er opnieuw flinke zon. De oostelijke tot zuidoostelijke wind staat hier is in het waddengebied eerst nog af en toe krachtig. En de temperaturen komen tussen 23 in het midden van het land en in het zuidwesten lokaal zelfs nog op 27 graden. Dan kijken we even naar donderdag. Dan kunnen er misschien wel 30 graden worden bereikt. Het is de warmste dag van de week. Het is droog en het bestaat uit een afwisseling van wolken en zon. In de avond vanuit het westen waarschijnlijk een complex met forse regen en onweersbuien komt Nederland binnen. Het zou regionaal serieus tekeer kunnen gaan. Als het inderdaad gebeurt, dan neemt deze zomer knallend afscheid.
2: Het is waar, hè?
0: Hey, de zomer had, gaan ze een ander uur. Nou, dan kijken we even naar vrijdag. Dan draait de wind aan de achterzijde. Komt er een lager drukgebied vanuit de Noordzee. En het wordt opnieuw minder warme lucht aangevoerd. Wisselvallige weer lijkt daarbij aan te houden. Tot en met het weekend. Afwisseling van zon en wolken. En aankomende zondag is er de dinges in Steenwijk. Wollig leven, wollig land. Het is misschien wollig nat van het land leven. Maar het is misschien wel leuk om er naar te gaan kijken. Hè? In de binnenstad. Wollig land. Als zondag en de 29e, dan is het tijd voor feest in het park. Wat drukte. Vanavond is trouwens ook feest. We hebben vanavond de eerste politieke markt van het nieuwe seizoen, na het reces. En daarin zal aandacht worden besteed aan Ryan en alles wat daaromheen gebeurt. Als u denkt van, ik wil het volgen, vanaf een uur of half acht is het bij RVS Los te volgen allemaal. Jij bent veel te mooi. Ik weet het, dat zegt Laura Lin. En Maite Kelly zegt, hè, eindelijk vrij.

0: Het is een beetje jingles.
1: Hè?
0: En hier is Laura.
2: Jij bent veel te mooi.
0: Hè?
2: Om in je eentje naar huis toe te gaan.
0: Ja, ik kan niet anders. Hè.

Maite Kelly zong Ich bin frei, daarvoor Laura Lynn. En jij bent veel te mooi. En deze is eigenlijk een hele gouden ouwe. Maar we doen hem in een nieuw jasje. En welke plaat is het? Luister en huiver. One Way Wind. No Mercy featuring Marty Sintrum. Waar halen ze het vandaan nu dan? Ik zie je zo weer naar het nieuws van 4 uur. Vertel. Kom bij de microfoon, zeg het even.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: toch die man die lekker plaatjes draaien kan. Ja, dat is Herman.
1: Goedemiddag.
0: Herman van Dien. Wat een toestand.
1: Oh,
2: goedemiddag.
1: Vier over vier. Namens de luisteraars, welkom bij het tweede gedeelte van deze bijzonder fijn hobby. Deze bezigheidstherapie. Komende uur, ik heb al een uur gehad. Gelukkig nog wat gedoe. Daarna even tijd voor wat continu muziek. En vergeet u niet vanavond de eerste politieke markt. Met daarbij ook het eerste optreden van de wethouder Steven Bunt. Ja, hij moet aan de bak. Dat moest hij al, maar nu helemaal. Dat alles dus vanavond vanaf een uur of half acht. Vanuit onder het koperen dak. Zo Gerard het Gebuis maar zeggen, van heel ver terug in de tijd. Tijd voor de nieuwe single van Roxanne Hazes. Die heet Vang je mij? Ik denk het wel. Als je zo vraagt dan tenminste. En nog even een plaatje terugkijkend naar de zomer. Dat gaan we doen met Stella Lefty. En The Summer You Are Mine. De zomer dat je van mij was. Ja, ja. Is waar. En het zonnetje blijft eens. Het is toch. De zomer komt kort terug.
3: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

van hier. Ik was even helemaal vergeten dat ik moest. Maar goed, komt allemaal goed. Net zoals het goed komt als je denkt van ik wil iets doen tegen valken. Valken? Nee, vallen. Want in september en oktober start in Oldemarkt en Van der Veen de cursus In Balans. Dit erkende valpreventieprogramma helpt mensen die wat ouder zijn, dus senioren, om sterker, stabieler en met meer vertrouwen te blijven bewegen. En ik weet uit ervaring, dat is heel belangrijk. De cursus wordt verzorgd door twee docenten en dat gebeurt allemaal in docenten en dat gebeurt allemaal in samenwerking met de gemeente Steenwerkerland en actief Steenwerkerland. Een val kan grote gevolgen hebben, niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Ouderen worden na een val of een bijna val onzeker en gaan dan minder bewegen. Terwijl juist voldoende beweging helpt om fit en zelfstandig te blijven. Nou weet u misschien niet, maar jaarlijks krijgt ongeveer 1 op de 3 thuiswonende ouderen te maken met een val. Elke 4 minuten valt iemand, een 65-plusser, en die belandt daardoor op de spoedeisende hulp. Er is veel te doen, er is veel aan te doen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deelname aan de cursus In Balans de kans op een val met bijna 50% kan verminderen. Deelnemers voelen zich daardoor zekerder tijdens het lopen, bewegen gemakkelijker en houden vertrouwen in hun eigen lichaam. En daar is heel belangrijk. Paul Mantel. Als je twijfelt of de cursus wat voor jou is, voorafgaand aan de cursus worden in september vrijblijvend informatiebijeenkomsten georganiseerd. En tijdens deze bijeenkomst vertellen de docenten meer over de valpreventie, de inhoud van de cursus en de resultaten die de deelnemers kunnen verwachten. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en te ontdekken of de cursus aansluit bij uw persoonlijke situatie. De cursus is bedoeld voor zelfstandig wonende inwoners van 65 jaar en ouder in het Steenwerkerland. En dat gaat speciaal voor de mensen die zich zekerder willen voelen tijdens het lopen en bewegen. Merken dat balans, conditie of mobiliteit achteruit gaat. Komt bij mij nu zo'n lampje boven. Ping, ping, ping. Bang zijn om te vallen of onzeker zijn geworden. Wederom het lampje aan. Het afgelopen jaar bijna zijn gevallen. Het lampje is nu doorgebrand. En zo lang mogelijk zelfstandig actief willen blijven. Als je er dan mee wilt doen, dan kan het allemaal. Maar je moet wel €50 per persoon zelf bijdragen. De locatie is multifunctiecentrum Dalzicht, Friesjeweg 39 in Oldemarkt. 15 september is de informatiebijeenkomst. En de cursus die staat op dinsdag 29 september. Aanmelden, dat kun je op allerlei dingen doen. Ook in Van der Veen is natuurlijk die valpreventie. En die is op 4 december is de informatieavond. En de cursus begint daar op 2 oktober. Als je denkt van ik wil er wat meer van weten, dan kijk je even op de website van RTV Zos. Of op de website van Streekomroep Dwerven, want daar staat hetzelfde ook op. En al de nummers en alle contactadressen. En het is heel belangrijk. Dat even vooropstel. Dames en heren luisteraars, zo nu en dan kom ik platen tegen van, denk ik, had ik die nou wel of niet moeten doen. Ik doe hem toch. Tijd voor John Johnson. En Dance Talk.

0: John Johnson zong Dansktop. Ik heb er geen woord van gesnapt.
1: Dat was wel zo waardeloos.
0: Dat viel ook wel mee.
1: Nou ja, zaken zei je overal.

0: gevoelig en toch leuk. Lenny Monzu en Wrecking Ball. En dan voor Jet Rebel from Holland. En sorry mama, neem niet kwalijk dat ik het gedaan heb. Gebeurt er wat? Is het belangrijk? Oh, echt. Nou, wel eigenlijk wel, want Rijkswaterstaat gaat eind augustus, dus deze week, verder met het groot onderhoud aan de A32 tussen Wolvenga en Heerenveen, als je daar nu langs gaat. Het asfalt wordt vervangen en ook de vangrails, de afwatering en de wegmarkeringen worden allemaal aangepakt. En dat gebeurt allemaal vanaf 28 augustus tot en met 20 september. En er wordt gewerkt tussen Wolvenga Noord en Ter Itzert. Dus als je daar vaak lang komt, Wolvenga Noord en Ter Itzert, daar kan het verkeer in beide richtingen blijven rijden, maar wel via versmalde rijstroken. De afrit Ter Itzert, dat is afrit 9, die is in deze periode gewoon helemaal afgesloten. Van 20 september tot en met 18 oktober verschuiven de werkzaamheden naar het traject tussen Ter Itzert en Heerenveen-Zuid. Dus als je naar Heerenveen-Zuid... Ook dat is weer een probleem. De maximumsnelheid geldt daar van 70 km per uur. En afrit Heerenveen-Zuid, nummer 10. En verzorgingsplaatsen De Weren, die zijn afgesloten. Ik rijd er wel eens langs, maar ik wist niet dat daar een verzorgingsplaats was. Nee, oh, leuk. Er zijn meerdere nachtelijke afsluitingen nodig tussen 8 uur en 6 uur 's ochtends. En Rijkswaterstaat adviseert automobilisten rekening te houden met extra reistijd. En dat vooral tijdens de spits. Dus de A32 wordt aangepakt om hem wat beter en wat vernieuwd te maken. Ja, ik hoop mezelf even terug. Via de dinges, via, hoe heet dat, via Chego. Doet het eventjes weer. Omgaan. Dat heet leden zien. Door echo.
1: Echo.
0: Echo. Echo. Dames en heren. Tijd voor een Duits plaatje. Goud van oud. Gina met hem roten haar. Wordt bezongen door Ray Miller. Je hoort het bij Edwin Los.
2: 1, 2, 3.
0: Ja.
2: Een lekker bakje koffie.
0: Nou, ik heb een flesje water. Kan dat ook?
3: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

in de tijd. Met Billy Swan. En ik kan helpen. Maar ik zat alleen maar moeite met Ens. Je hoort ze helemaal hier.

zijn 18 minuutjes en dan is het gebeurd. We hebben weer even wat continu muziek. En vanavond vanaf 7 uur wordt u weer geteisterd door de jazzmuziek. En vanaf een uur of half 8 is het tijd voor de politieke markt. Met erin aandacht voor de actie Alles voor Ryan. Even een letter, kan dat nog? Ja, dat kan nog even. In Fledder wordt zondag 6 september een nieuw cultureel-historisch ommetje geopend. De wandeling is ontwikkeld door het Fledder Kerspel en samen met Las van der Wij van VivaNet en voert de bezoekers langs historische plekken in het dorp en kamp De Lange Banden. 'S Middags presenteerde de vereniging zich tijdens Bruisend Fledder. De route is 4 kilometer lang en telt 11 informatiepunten met historische foto's en korte toelichtingen. En je kunt QR-codes scannen, waardoor wandelaars aanvullende informatie en filmpjes kunnen bekijken. Aan die filmpjes werken onder andere spelers van de toneelvereniging Les Turgon en de inwoners van Fledder mee. De officiële opening begint om 2 uur bij de kerk, de Aldaar. En daar zijn ook de filmpjes te zien en wordt verteld hoe het project is gebouwd allemaal. Vanaf 2:30 presenteert verschillende verenigingen en organisaties zich dus op het Les Turgonplein. En dat alles tijdens, zoals ik al zei, Bruisend Fledder. Bezoekers kunnen daar kennis maken met onder meer sportverenigingen, zorgorganisaties, scouting, de brandweer, Miramar Zeemuseum en andere lokale initiatieven. En Adrie en Gerdien. Wie? Adrie en Gerdien. Oei, die verzorgen de muzikale omlijsting. Ook is de theetuin en de boerderijwinkel Uit Fledder die middag geopend. Hartstikke leuk. Er is een fotootje bij, dat kunt

Kan ik ook. En dan noem ik het Jij Bent Alles. Je hoort hem bij Edwin Los. De volle 4 minuten en 40 seconden lang. Op de 105.4 en DAP. Kanaal 11B. En dat gaat gewoon door, ook als valt Ziggo eruit. Ja, dat mag ook, hè? Nou, even kijken. Ik heb nog 2 seconden en dan begint hij te zingen. Nou, ik ga vast weg. Tot straks, hè? Doeg, tot zo. Hoi.

bum, bum. Down to the river. De grachten van Giethoorn gaan aanstaande zaterdag de punters, de versierde punters weer varen. En daarover heb ik even het volgende. De gondelvaart staat bekend om zijn indrukwekkende sprookjesachtige gondels die jaarlijks door de gracht gaan varen. Maar de feestweek is natuurlijk niet alleen de gondels, maar het biedt veel meer. De gondels is een spectaculair slotstuk op de zaterdagavond. Een gevarieerd programma vol live muziek. Er is een pubquiz de komende paar dagen. Een DJ en diverse activiteiten. Dus de hele week volop entertainment voor de bezoekers. En die feestweek begint morgenavond. Na afloop van de Gietense kampioenschappen zorgt een DJ voor de gezellige afsluiting van die avond. Het is een mooie gelegenheid voor de deelnemers en de bezoekers om nog even na te praten en samen te gaan kijken hoe ze de feestweek voort gaan zetten. En dat kun je doen op de donderdag. Want op donderdag staat de populaire popquiz op het programma. En dat is de popquiz die onder leiding van quizmaster Joey Tierkamp wordt gehouden. De teams gaan de strijd met elkaar aan. Tussen de quizrondes door is de coverband Piet. En die, dat is niet Piet, maar P-I-T, dus Peet eigenlijk. Ah, maar ja. De muzikale invulling doen zij met bekende nummers en ze zorgen voor een gezellige sfeer in de feesttent. Vrijdag is er flinke uitpakking van pakjes. Want Jackfire staat live, staat dan op het podium tijdens de feestavond. En Danny Panadero komt ook nog bij. Dit blonde fenomeen is natuurlijk bekend van hitten als Danny's Autosparadijs en skiën. De entertainer is geen onbekende op grote evenementen en staat bekend om zijn energieke optredens. Nou, poepel. De vrijdagavond wordt een van de muzikale hoogtepunten van de week. Zaterdag natuurlijk alles in het teken van de gondelvaart. Voorafgaand aan de afvaart van de gondels is festivalband Toeten en Blazen. En die zorgt voor muziek en entertainment in het dorp. Muziekgroepen en de fanfares die brengen de bezoekers alvast in de juiste sfeer voordat natuurlijk de gondels gaan varen. En dan de bouwers die denken van, oh, wat komt allemaal goed. Nou ja, de verlichting gaat aan. De gondels varen over het donkere water. Er is een sprookjesachtig beeld. En dat is het beeld waar de gondelvaart onbekend staat. De optocht vormt het hoogtepunt van de week. Daarnaast is het programma niet voorbij. Nee, je dacht dat het gebeurd was. Ben je gek? We gaan nog even door. Want de Moonshine Ramblers die staan op het podium op de laatste avond van de gondelvaart in Giethoorn. De vierkoppige rockcoverband uit de Kop van Overijssel staat bekend om energieke live-optredens, stevige rockcovers en dat alles gecombineerd met hits. En dus krijgt de week ook een mooie muzikale afsluiting. En de entree voor het gondelbal is trouwens helemaal gratis. Dus als je denkt van, wil je dat doen? Ja. Ik heb ook jaren geleden, toen was ik echt jong. Ik had een korte broek aan. Nu niet meer. Stond ik in een discotheek ergens in Giethoorn. En was in de grote zaal was altijd heel de uitreiking. Ik stond in een klein discotheekje, maar je kon door de wc van de grote zaal naar het kleine discotheekje. En dat vonden de bands nooit leuk. En ik moet zeggen, de firma Kamers ook niet, want ze gingen door de keuken met allerlei polonaises. Dus, gondelvaart in Giethoorn aankomend weekend. En niet vergeten, Vollenhoven het Corso. Wat een drokte in Steenwiekenland, hè?

0: via Kato from Belgium. En het heet ook 1, 2, 3, 4. Ja, we maken ook even. Dames en heren, luisteraars, tijd voor de allerlaatste. En we gaan even naar een Turkse bazaar. Gaan we doen met Captain Jack. Vanavond Politieke Markt. En donderdag, als er niks tussen komt, ben ik die weer.
1: Doeg.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: De Naatkok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in, vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen, live bij RTV Slos.

0: Goedenavond, collega raadsleden en publiek op de tribune en kijkers en luisteraars. Er zit een napiepje in. Maar goed, welkom zo na het zomerreces. Goed om jullie allemaal weer te zien. Oh, ik mag gewoon doorpraten. Ik kijk uit naar een najaar waarbij we ons met het collegeprogramma in de hand op de inhoud kunnen gaan richten. En blijkbaar te dichtbij. En ik hoop jullie met mij. Nou moet hij weer naar beneden, zegt Truus. Ik ga het halverwege proberen. En aanstaande vrijdag zie ik jullie bij de raadsexcursie, ga ik vanuit. Voor ons ligt de agenda. Ik heb een aantal mededelingen waar ik mee wil starten. De eerste is, helaas is vanwege een technische storing het inloggen met de pasjes op ons systeem vanavond niet mogelijk. De Griffie zal proberen om onze naambordjes in beeld te brengen, zodat we op beeld in ieder geval bij naam zichtbaar zijn. En jullie zullen aan mij dan maar even collectief moeten beloven dat je netjes op je beurt wacht. maar dat belet ons waarschijnlijk niet om een geordende vergadering te doorlopen. Daarnaast wil ik jullie even meenemen in een besluit van de agendacommissie. We hebben als agendacommissie afgelopen periode teruggekeken. En we hebben aanleiding gevonden om te besluiten dat hamerstukken die op de agenda komen alleen bij meerderheid van deze raad tot bespreekstuk gemaakt kunnen worden. Dat betekent dat we dit jaar daarmee gaan oefenen. En mocht dat tot heel veel discussie en onrust leiden en niet werkbaar blijken, kunnen we dat uiteraard zelf eerder terugdraaien. Maar het is een idee om te proberen om onze vergaderingen wat korter en efficiënter te maken. Uiteraard is een statement maken over een hamerstuk altijd mogelijk. Dat even als inleiding en als mededelingen. Dan wil ik door naar het vaststellen van de agenda. En ik kijk even of er iemand wijzigingen op de agenda heeft. Ik zie niemand op zijn stoel wiebelen, springen of doen. Dus dan gaan we door zoals we bedacht hadden. Bij het agendapunt spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen heeft zich niemand gemeld. Ik zal kort nog even vooruitblikken. We hebben één hamerstuk. We hebben straks het bespreekstuk Samen voor Ryan. Daar hebben we één inspreker op, mevrouw Makke. Aanwezig op de tribune, ook welkom weer. En daarna hebben we nog kort de gelegenheid om vragen te stellen. En die zijn niet ingediend, dus dat kunnen we snel doen. En we moeten de besluitenlijst van 9 juni vaststellen. Zo ziet de avond eruit. Dan wil ik doorgaan met de agenda. En bij het hamerstuk het intrekken van het voorkeursrecht 4.1 komen. Waarbij ik aan jullie vraag, blijft dit een hamerstuk? En zo nee, welke fracties vinden hier dan iets van? Ik kijk even in de rondte. Ik zie niemand van kleur verschieten, van zijn stoel wippen. Dus we kunnen dit als hamerstuk naar de raad gaan brengen. Dank jullie wel. Dan kunnen we direct door naar het bespreekstuk. 5.1, Samen voor Ryan. En dan wil ik Aletta uitnodigen voor haar inspreken. Aletta, je hebt 5 minuten.
1: Ik zou mevrouw Makke.
0: En ik moet inderdaad mevrouw Makke zeggen. Nou, dat hoort hier wel zo.
2: Voornaam is ook goed, hoor. Vind ik helemaal niet erg. Ik sta hier namens veel elkaar natuurlijk. Zonder zetel, maar wel met een mening. En die hebben we altijd. En vanavond, of eigenlijk van de week, heb ik mij druk gemaakt over het stuk Samen voor Ryan. Want in 2023 lag dat stuk ook voor. Toen hebben wij als Vulca gevraagd hoeveel Ryans zijn er nu eigenlijk geholpen met dit netwerk. Ja, daar wist eigenlijk helemaal niemand geen antwoord op te geven. Maar het netwerk was eigenlijk heel content met zichzelf. Toen hadden wij een motie klaar liggen, waarbij wij het college de opdracht gaven om een meetinstrument te ontwikkelen, zodat wel kon worden gemeten of geteld hoeveel Ryans er nu eigenlijk geholpen werden. Nou, dat was volgens de wethouder niet nodig, want ze deed een toezegging. Ze zou gaan monitoren en ze zou dan de raad eens per periode informeren. En dan is het nu 2026. En dan denk ik, wat is er in vredesnaam van terechtgekomen? Want in het stuk staat nu weer dat de meest kwetsbare kinderen waarschijnlijk onvoldoende worden bereikt en dat ouders nog niet altijd goed worden betrokken. Maar aantallen, ze zijn er gewoon niet. Niemand kent ze. En inmiddels heeft dat hele project, zo uit mijn hoofd, ruim 2,5 miljoen gekost, zo niet meer. Zit ik nou zo te trillen? Dus ik was aan het zoeken naar een openbare financiële verantwoording. Niet gevonden, maar als u hem heeft, dat vraag mij af. En als u hem niet heeft, zou ik de wethouder maar eens heel kritisch bevragen. En wat nu geëvalueerd is, is niet het doel van Samen voor Ryan, maar dat is het middel. De samenwerking tussen de professionals. Hoe blij ze zijn met elkaar en hoe goed ze elkaar vinden. Maar het doel is helemaal niet geëvalueerd. En wat was het doel? Het doel was om te zorgen, preventief, dat kinderen later stevig in de maatschappij zouden staan. Maar dat ook kinderen die tekort kwamen bij de huidige systemen extra ondersteund werden. Dat was het oorspronkelijke doel. En nu denk ik, hoeveel Ryans hebben we dan in deze gemeente? We weten het niet. En dan denk ik, nou, dat zal je kind maar zijn. Je ziet hier de gemeente, of je ziet het voorstel. Er worden nieuwe kaders gesteld. Het project wil graag door. En jij denkt, god, er zijn 2,5 miljoen euro, zo niet meer, besteed aan Samen voor Ryan. En mijn kind is nog steeds niet geholpen. Ja, sorry hoor, mensen, maar daar gaat het bij mij gewoon echt niet meer in. Dan moet je ook gewoon een keer durven zeggen, stop er maar mee. Maar goed, dat ligt niet voor. Wat wel voor ligt, zijn die kaders. Nou, die heb ik ook kritisch bekeken. En dan denk ik, dat is leuk, maar die zijn niet scherp genoeg. Want nog steeds kun je niet meten hoeveel kinderen er straks worden geholpen. Dus mijn oproep aan jullie als raad, kijk dan eens een keer kritisch naar die kaders en zorg dat ze straks controleerbaar en meetbaar zijn. En daar laat ik het dan bij, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Makker. Keurig binnen de tijd.
3: Ja, toch?
0: Zeker. Goed. Zijn er reacties op meneer Bus, BGL? Kijk ook nog even naar links.
4: Ja, ik heb geen kaartje. Dank u wel voor de bijdrage. Betoog, zoals we dat ook gewend waren. Super, niets geïsoleerd. Heb je ook suggesties? Kan je ons al wat tips meegeven?
2: Moet ik wel even mijn briefje erbij halen. Want ik heb een aantal kaders opgeschreven. Die heb ik niet bij me, maar die kan ik u gerust mailen. Maar ik denk, ja, ik ga natuurlijk ook niet het werk van de wethouders zitten doen. Hè? Er zou bijvoorbeeld, nou ja, ik kan u wel meegeven. Zet een aantal kinderen, of zet het aantal erin. Dus bijvoorbeeld, de gemeente gaat in 2027 van 0 tot 500 kinderen ondersteunen met het project Samen voor Ryan. Ik noem maar wat. Dan kun je het meten. Maar zoals het er nu staat, is het niet meetbaar en ook niet controleerbaar.
0: Voldoende beantwoord, meneer Bus?
4: Meneer Ter Horst? Ik ben blij dat we een tip krijgen en concreet. Ja, dank je.
0: Meneer Ter Horst?

0: Gewoon onder de reguliere taken vallen van onderwijs of van GGZ of noem het allemaal maar op. Dit is een extra netwerk. En ik ben me er heel erg van bewust. Ik denk als geen ander hoe het zit met complexe gevallen. Ga ik graag een keer met u over in gesprek. Ik heb niet gezegd, laat ze dan maar vallen. Helemaal niet. Want dit gaat over het voorliggende veld. Dit gaat over de preventie. En zorgen dat kinderen stevig in de maatschappij komen. Als Samen voor Ryan het niet kan, worden ze, neem ik aan, doorgezet naar jeugdzorg of naar Joost mag weten wat. Maar het staat natuurlijk als paal boven water dat die kinderen natuurlijk niet... nou, kom niet uit mijn woorden, maar u snapt maar wel.
1: Dank u wel. Zijn er nog andere aanvullende vragen aan mevrouw Makke? Meneer Kersjes?
2: Ja, CDA, we hebben ook nog een vraag inderdaad. Want ik heb al gehoord al twee keer van... we willen wel het aantal kinderen geregistreerd hebben. Maar zijn er nog andere meetbare doelen of resultaten, volgens u?
0: Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb ze ergens opgeschreven, maar ik heb ze niet op mijn briefje. Maar de kaders die ik had bedacht, die heb ik vast nog wel ergens op mijn computer. En die stuur ik met alle liefde naar iedereen toe. Maar nogmaals, ik vind het wel taak van de wethouder om dat zelf ook te bedenken.
2: Ja, want voor mij zien we in de stukken, zeg maar, die we gekregen hebben, toch wel voldoende wat er allemaal weergegeven is aan evaluatie en een effect ziet. Wat er allemaal gebeurd is en gedaan is.
0: Dan verschillen wij van mening. Want het middel is geëvalueerd, niet het doel. En dat het netwerk blij is met zichzelf, dat snap ik. Maar het doel is niet geëvalueerd en is ook niet gemeten.
1: Ja, dus meneer Kersjes, wilt u via de voorzitter spreken?
2: Oh ja, voorzitter. Alleen dus nog laatste vraag. Alleen het aantal kinderen is dus voldoende om mevrouw Makker gerust te stellen?
1: Mevrouw Makker?
0: Nou, dat durf ik niet zo kort door de bocht te stellen. Ik denk dat er meer kaders voor nodig zijn. En niet alleen een aantal.
2: Ja, dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Makke. U bent straks nog in de gelegenheid om te reflecteren. Oké. Wie kan ik het woord geven om een bijdrage te leveren op dit onderwerp? Ik zie een aantal handen. Ik wil beginnen aan de linkerkant, meneer Holteman, stem. Oh, sorry. Laat ik bij meneer Van Andel beginnen. Dan begin ik echt aan de linkerkant.
3: Goed. Nou, dat is mooi dat wij als kleinere fractie van wel mogen steken. Nou, dank voorzitter. Onze fractie heeft ook kennis genomen van de stukken. En we zijn aanwezig geweest bij de werkvergaderingen over dit onderwerp op 18 augustus, jongsleden. Nou goed, we besluiten hier over de gemeentelijke kaders inderdaad van Samen voor Ryan 2.0. We horen wel dat er positieve ervaringen zijn en begrijpen dat dit intern binnen de samenwerking ook zo wordt beleefd. Maar dan hebben we het dus over het middel, om met mevrouw Makker te spreken. Dat Steenwijkerland hier ook als voorbeeld geldt voor andere gemeenten in het land, is goed om te horen. We hebben wel kritiek over de vormgeving van het raadsvoorstel en daarbij ook een textuele aanmerking. Misschien is dat ook anderen bij jullie ook opgevallen. Want bij de argumenten gaan we van 1.6 naar 2.1 op pagina 4. En op pagina 5 gaan we van 1.4 naar 2.1. Betekent dit dat wij argumenten of kanttekeningen dan wel risico's missen? Dus graag duidelijkheid hierover. Nou, vervolgens hebben we nog een aantal kritische noten. Zo begrijpen wij uit de tekst van het raadsvoorstel dat er wordt gesproken dat wij als gemeente vooral lef en vertrouwen moeten hebben bij de uitvoering van dit beleid. En daarbij wordt inderdaad gesproken van ja, merkbare doelen. Voor ons is die terminologie nogal vaag en ik denk dat wij niet de enige zijn. Hoe worden deze doelen op hun beurt gemeten? Heeft het college daar een visie op en hoe ziet zij dat voor zich? Dus dat is inderdaad eigenlijk in aansluiting op wat mevrouw Makker ook al min of meer heeft gezegd. Wat ons ook opvalt is dat de ouders inderdaad nauwelijks in beeld komen. Bij de evaluatie van Samen voor Ryan 1.0 lezen wij het volgende op pagina 4. Dus ook ja, kinderen, jongeren en ouders te betrekken. En ja, wordt hier dan ook een nulmeting op toegepast? Dus wat hebben wij gemist? Dus ik vind het nog steeds niet al te duidelijk. Dus hier graag een toelichting. Vervolgens, op pagina 5 van het raadsvoorstel lezen wij bij de kanttekeningen en risico's bij bullet 1.4 Dat de leidende principes deels ingaan tegen de bestaande voorkeuren van professionals en

0: ouders. Daarbij lezen wij ook dat het ingewikkeld is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, doordat professionals en ouders niet altijd dezelfde kijk hebben wat goed is voor het kind. Nou goed, dat staat nu wel zo in de tekst, maar wij zien dat wel als een serieus probleem. Wij lezen ook in de gemeentelijke kaders 2.0 op pagina 2 dat er een actieve inventarisering komt van de knelpunten tussen ouders en professionals. Maar welke prioriteit krijgt dit? Want naar het idee van Lijst van Andel verdient dit namelijk topprioriteit. Hoe gaat dat tussen professionals en ouders? Nog een laatste puntje. Wij constateren dat Samen voor Ryan 2.0 wordt uitgevoerd aan de hand van de werkagenda route naar inclusief onderwijs in 2035. In het raadsvoorstel lezen wij op pagina 5 bij kanttekeningen en risico's: het normaliseren vraagt om het verdragen van ongemak. Het ongemak van zien hoe een kind soms kan worstelen zonder meteen in te grijpen. Het zal voor veel ouders en professionals makkelijker zijn om extra ondersteuning in te schakelen dan te wachten totdat het kind zelf een antwoord of oplossing heeft gevonden. Hoe verhoudt deze nieuwe aanpak zich tot de werkagenda route naar inclusief onderwijs in 2035? Want we zitten toch een beetje van, ja, kind staat op eigen benen, maar tegelijkertijd wil je zoveel mogelijk kinderen bereiken. Dus hoe zit dat? En nou, dat was eigenlijk onze laatste vraag. Dus tot zover onze vragen. Dank, voorzitter.
1: Ja. Dank u, hele serie voor de wethouder straks. Ik ga links door. Wie wil het woord voeren? Meneer De Boer, ChristenUnie.
2: Voorzitter, de evaluatie uit 2024 geeft een mooi beeld wat Samen voor Ryan de afgelopen jaren heeft bereikt. De samenwerking tussen professionals uit verschillende vakgebieden sterk verbeterd, en dat is een mooie basis om op verder te bouwen. De nadruk op preventie spreekt ons aan. Als kinderen en gezinnen eerder de juiste ondersteuning krijgen, kan dat zwaardere problematiek op een later moment voorkomen. Maar er zijn ook punten waar we zorgen over hebben. Het eerste punt is de rol van ouders binnen Samen voor Ryan. In de evaluatie wordt de betrokkenheid van ouders genoemd als een belangrijk aandachtspunt. In Samen voor Ryan 2.0 lezen we terug en krijgen de ouders een belangrijke plek in de uitgangspunten. De ouders worden als gelijkwaardige pedagogische partners betrokken. En dat ondersteunen wij van harte. Tegelijkertijd vragen we ons ook af hoe dit concreet vorm gaat krijgen. Wat gaat er anders dan de afgelopen jaren? Hoe worden ouders daadwerkelijk betrokken? En hoe wordt een ervaring meegenomen bij de verdere uitwerking? Want door eerst beleid te maken en dan pas de ouders erbij te betrekken, bereiken we naar ons inzicht deze gelijkwaardigheid wederom niet. Het tweede punt gaat over meetbaarheid van de resultaten. Zoals ik al begon, laat de evaluatie vooral zien hoe professionals elkaar beter weten te vinden. Maar het blijft voor ons lastig om te beoordelen wat er nu uiteindelijk heeft betekend voor kinderen en gezinnen. De stukken geven bovendien aan dat er nog geen meetbare doelen worden geformuleerd en dat monitoring later wordt ontwikkeld. Daarom horen we graag van het college hoe de raad straks kan beoordelen als Samen voor Ryan 2.0 succesvol is. Welke merkbare resultaten zouden ouders, kinderen en professionals moeten ervaren? En wanneer krijgen wij daar inzicht in? Tot slot, het helpt soms ook om de vraag om te draaien. Wat gebeurt er als we deze aanpak niet zouden voortzetten? Welke problemen ontstaan er dan voor kinderen, ouders en professionals? Het antwoord op deze vraag zegt namelijk veel over de maatschappelijke meerwaarde van Samen voor Ryan. Voorzitter, onze basishouding tegenover Samen voor Ryan is positief. We zien de meerwaarde van samenwerking en preventie. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de rol van ouders concreet wordt ingevuld. Dat resultaten beter zichtbaar worden gemaakt en dat de relatie tot het onderwijsachterstandenbeleid helder worden uitgewerkt. Want uiteindelijk geldt hier één ding. Het uitgangspunt is niet dat we het voor de professionals doen, maar we doen het voor Ryan. Dank je wel.
1: Dank u, meneer De Boer. Meneer Holteman, wilt u het woord?
3: Ja hoor, mevrouw de voorzitter.
1: Dan geef ik stem de kans om de bijdrage te leveren.
3: Dank u, voorzitter. Bij het voorstel Samen voor Ryan, gemeentelijke inhoudelijke kaders vanaf 2026-27, wordt de gemeenteraad gevraagd om nieuwe inhoudelijke kaders vast te stellen. Stemsteen Wekland vindt het belangrijk dat dit gebeurt op basis van de duidelijke en aantoonbare resultaten. Het gaat ons niet alleen om het aantal trajecten en activiteiten, maar vooral om de vraag: wat verandert er daadwerkelijk voor de kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben? In de periode van 2021 tot en met 2025 is circa 3,18 miljoen aan subsidies in Ryan geïnvesteerd. Dat is een aanzienlijk bedrag aan gemeenschapsgeld. Daarom moet voor de gemeenteraad duidelijk zijn wat deze investering heeft opgeleverd. We willen graag inzicht in hoeveel kinderen daadwerkelijk zijn geholpen. Hoeveel kinderen met lichtere ondersteuning verder konden. Hoeveel kinderen niet zijn doorgestroomd naar zwaardere jeugdzorg. Hoeveel kinderen hun taalachterstand hebben ingelopen. En welke concrete resultaten bij deze kinderen zijn bereikt. Voor ons staat voorop dat vroegtijdige ondersteuning alleen echt succesvol is wanneer daardoor zwaardere problemen en zwaardere zorg kunnen worden voorkomen. Voorzitter, de gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en de opgedane leerervaringen. Maar voor de jaren 2024 en 2025 lijkt het lastig zijn geweest om de resultaten goed te kunnen monitoren. Wij vinden dat niet onbeperkt kan worden volstaan met het verzamelen van leerervaringen. Er moet een betrouwbare en volledige monitoring komen, zodat de gemeenteraad kan sturen op resultaten en niet alleen op de processen. Ook voor het opleiden van personeel is meer duidelijkheid nodig. Om hoeveel medewerkers gaat het? Wat zijn de kosten voor de opleidingen en begeleidingen? En wat levert deze investering uiteindelijk op voor de kinderen en gezinnen? Daarnaast moet de financiële verantwoording volledig en zichtelijk zijn. De gemeenteraad moet kunnen beoordelen welke bedragen jaarlijks beschikbaar zijn gesteld, wanneer geld is besteed, welke prestaties zijn daarvoor geleverd, welke resultaten daarmee zijn bereikt en welke financiële verplichtingen voor de komende jaren wordt aangegaan. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat nieuwe kaders worden vastgesteld terwijl onvoldoende duidelijk is wat er met eerdere miljoenen investeringen is bereikt. De gemeenteraad heeft immers niet alleen controletaak achteraf, maar ook een kaderstellende verantwoordelijkheid vooraf. Nieuwe kaders vanaf 2026-27 moeten daarom gebaseerd zijn op aantoonbare resultaten, duidelijke doelstellingen, betrouwbare monitoringen, inzichtelijke financiële gegevens en een heldere relatie tussen investering en maatschappelijk resultaat. Stemsteenwikkeland vindt het noodzakelijk dat de financiële verantwoording over de periode 2021 tot en met uiterlijk 28 augustus 2026 volledig wordt beantwoord en beschikbaar is. Zo kan de gemeenteraad deze informatie tijdig betrekken bij de raadsvergadering en de besluitvorming. Tot slot, wij willen de kinderen en jongeren uiteraard de juiste ondersteuning bieden, maar juist daarom moeten we kritisch kijken naar de manier waarop we organiseren. Miljoenen euro's gemeenschapsgeld moeten niet alleen worden verantwoord in aantallen, trajecten en activiteiten. Uiteindelijk moet zichtbaar zijn welke kinderen daadwerkelijk zijn geholpen en welk verschil de aanpak voor hen heeft gemaakt. Daarom vragen wij de wethouder om voor de voorgestelde kaders vooral te beoordelen vanuit resultaat, effectiviteit, transparantie en financiële verantwoordelijkheid. Niet de inzet op papier, maar het resultaat voor het kind met centraal staan. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Meneer Lohman van de VVD.
4: Dank u wel, voorzitter. In de basis is de VVD heel erg positief over dit project. Want het heeft een preventief karakter. En als je preventief bezig bent, dan als het goed is, verlaagt dat de zorgkosten. Maar het belangrijkste is, dan help je iemand aan de voorkant. En ben je niet aan de achterkant pleisters aan het pakken. En dan voorkom je erger. En bereik je je doel door iemand in zijn kracht te zetten. Dus dat is een hartstikke goede insteek. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook zorgen. En waar we kritisch zijn, toen we vorige week de werkvergadering hebben gehad, dan gaat ook gelijk het lampje aan van hoe ga je dit nou controleren, hè, want dat is ook een van onze taken. We horen dat monitoring. Maar dat is natuurlijk met deze problematiek dat enorm uiteenloopt, erg lastig. We zijn dan ook één stapje dieper gegaan. We hebben iemand gebeld die bij dit project betrokken is. En toen werd het voor ons ook echt wel een beetje duidelijker. En dan hoor je verhalen over mensen die dreigen in eenzaamheid, of kinderen die dreigen in eenzaamheid te verzanden. En dan zie je dus hoe zo'n netwerk werkt. Hoe ze elkaar bellen, hoe ze elkaar helpen en dat daar dan hulp aan komt. Andere kant van de medaille is jongeren die bijvoorbeeld in de criminaliteit dreigen te verzanden. En daar is zicht op, zijn dagenlang niet thuis. Hoe ga je daarmee om? En dat zijn allemaal dingen die zijn niet keihard meetbaar. En moeten we dan niet kritisch zijn op de zorgkosten of de kosten die we daarvoor maken? Zeker. Maar dat zien we nu ook terug. Hè, van die kaders moeten wat strakker. We hebben ervan geleerd. Dus we gaan op die manier ook weer leren van zo'n traject dat we hebben ingegaan. Maar voor ons is het wel wat duidelijker geworden dat je denkt, ja, hou een vinger aan de pols. Zie wat er gebeurt in de praktijk. Ja, en werk dan ook op basis van vertrouwen. We horen het vaak als je voor de klas staat of in de zorg werkt. Geef die mensen vertrouwen en laat ze niet lijstjes invullen. Hè. Ze hebben een goede opleiding gehad en dan mag je ervan uitgaan dat goed gaat. Ja, die parallel zou je hier ook kunnen trekken. Dus dat willen we daar ook in meenemen. Tegelijkertijd hebben we wel wat vragen aan de wethouder. We zien ook in de stukken, er is een groot verloop. En dit soort kennis en kunnen ligt natuurlijk bij de mensen die kinderen kennen, die daarin schakelen. Mensen die je van de lagere school kent, die je bij de zorg kent. Als dat verloop groot is, dan dreigt die kennis te verliezen. Hoe borg je dat? En is dat eens in procedure gezet? Hoe ga je daarmee om? En kun je ook, stel dat dat verloop in de zorg zo hoog is, kun je daar ook met opleiding of bijvoorbeeld met het RPA ook iets mee doen? Nou, dat zijn van die vragen. Is daarover nagedacht? Speelt dat? En hoe kunnen we dan zo'n traject nog sterker maken?
1: Meneer Lohman, er is een vraag.
4: Ja.
1: Mevrouw Molenaar.
5: Even uitvogelen. Ja, ik had een vraag aan meneer Lohman. Bij mij staat u bekend als de man van de financiën. En dan is het mij wel verbazing dat u zegt, dit gaan we doen op basis van vertrouwen. Dus ik begrijp het niet zo goed. Terwijl we al 7 jaar achter de rug hebben met Samen voor Rijen. 2,5 miljoen, ik hoorde net al 3,5 miljoen. En nu gaan we wederom vertrouwen. We gaan geld geven aan wederom pionieren. U mag me dit gaan uitleggen. Ik snap het niet.
1: Meneer Lohman.
4: Een leuke vraag, mevrouw Molenaar, terecht. Hè. En ik begon ook met mijn verhaal met preventief. Hè. En want als je iets preventief doet, dan weet je nooit welke zorgkosten je aan de achterkant hebt bespaard. En dat is dus heel lastig meetbaar. En moet je dan kritisch zijn op de kosten, dan zijn we volgens mij, ja, dan gaan die kaders strakker zetten. Dus dat vinden wij een goede lijn. Maar als we dan die voorbeelden horen wat het hier dan oplevert, hè? Dus dat is voor ons, dan begint het echt te leven. Hè? Dan is het niet meer een cijfer van hoeveel kinderen zijn geholpen. Want ja, dat weet je eigenlijk niet precies. Ja, en mag er dan 2,5 miljoen tegenover staan? Moet dat eigenlijk 1,5 worden? Het is wel een lastig verhaal. Ja, wat ons betreft wordt dat ook kleiner, maar wel met die verstanden dat we aan de achterkant de zorgkosten niet laten stijgen. Ja, waar zit die balans? Zegt u het maar.
1: Ik zie een reactie van meneer Holteman.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ik hoor u zeggen van, ja, hoeveel, ja, dat weten we niet precies. Maar ik neem aan dat u toch ook op uw werk werkzaamheden bijhoudt, wat u doet en hoeveel, en de administratie goed bijhoudt.
1: Meneer Lohman.
4: Dank u wel, meneer Holteman. Ja, hoe zou ik hier nou eens op reageren? Kijk, tuurlijk wil je dat weten, maar die dame die dan, de kind die dan niet in de eenzaamheid, ja, wat is dan dat ze niet eenzaam wordt of dat wordt voorkomen? Hoe is dat meetbaar? Is het dan dat ze daadwerkelijk vrienden en vriendinnen heeft? Of is dat je het hebt gesignaleerd? Zet je dan een kruisje? U werkt in de bouw. Kijk, als dat huis af is, dan kunnen we heel goed zien dat het huis is af. Maar in dit geval, wanneer bent u als persoon af? Ik nog niet hoor. Ik leer nog elke dag.
1: Meneer Holteman.
3: Ik denk als je 80 bent dat je nog leert, dat doen anderen ook wel. Maar kijk maar eens naar de veiligheidsregio van de politie. Je moet eens kijken wat voor administratie als die bij moeten halen en uit moeten pluizen. Dus dat zou bij dit ook zat kunnen.
1: Nog één keer, meneer Lohman.
4: Ja, ik hoor geen vraag, maar daar heb ik toch wel even de behoefte om te reageren. Want we zijn natuurlijk zoveel in regels verzand. Hè? Laten we mensen vertrouwen geven en die mensen aan het bed die voor de klas staan en die met dit soort dingen bezig zijn, testen van wat gebeurt er daadwerkelijk, vragen, in die gemeenschap staan en dan kijken van, klopt dit? Maar ja, dat ene of nulletje, dat gaat volgens mij in dit soort gevallen niet op.
1: Heeft u nog meer bijdragen? Of... Oh, sorry.
6: Ja, dankjewel. Ik denk dat we het erover eens zijn dat het moeilijk te monitoren is. Ik zie dat zelf ook in de dagelijkse praktijk. Maar wat ons als leerkrachten wel wordt gevraagd, is überhaupt iets te rapporteren. Ik kan niks terugvinden. Ook niet hoeveel er misschien zijn geholpen, wat er is gedaan. Ik heb alles naar mijn weten doorgespit. Als er iemand in de criminaliteit dreigt te komen, dan kun je alsnog rapporteren wat er is gedaan, welke preventie erop is gesteld. Ik kan het niet vinden. Dit is 7 jaar lang is dit nu aan de gang. Ik snap niet waarom dit 7 jaar lang heeft geduurd. Want als je na een aantal jaar ziet dat dit niet werkt, dan zou je daar toch stappen kunnen ondernemen. Ik weet niet hoe u daarnaar kijkt, dat je überhaupt wel iets kan rapporteren.
1: Meneer Lohman.
4: terechte vraag. Ik denk het eigenlijke vraag voor de wethouder. Hè, want uiteindelijk hebben wij daar ook wel behoefte aan. Maar daarom hebben we ook... U staat ook midden in de samenleving. Wij hebben die mensen gebeld. En dan komen dit soort dingen naar voren. Ja, en dan begint het wel te leven, zeg maar. En dat geeft ons wel vertrouwen op zo'n onderwerp, zeg maar. Hè. En dan is het nog steeds mooi dat je het ook kan. Nog beter meetbaar kan maken. Dus laten we dat ook echt proberen. Dat is een terechte vraag. Laat de wethouder die beantwoorden. Dus daar vinden we elkaar.
1: Voldoende bijdrage geleverd? Ja. Prima. Dan gaan we naar CPB. Mevrouw Muizelaar.
7: Dank u wel. Ja, ook de CPB struggelt hiermee. Want van de ene kant is het een goede zaak... Hè, dat er een samenwerkingsverband is gekomen... dus tussen de diverse organisaties. Er is een goed netwerk ontstaan. Maar ja, van de andere kant... werd er wel geconstateerd dat heel veel kwetsbare kinderen... nog niet onvoldoende bereikt zijn en de ouders ook nog niet. Dat is wel jammer dat dat de conclusie is na 7 jaar. En ik ben het ook eens met mevrouw Makken... dat er geen duidelijke kaders gesteld worden... zodat wij niet kunnen controleren. Terwijl we wel weer de vier uitgangspunten prima vinden. We hebben nog wat vragen, opmerkingen... Nou ja, omdat er geen kaders zijn, kun je dus ook nooit kijken van wanneer is straks Ryan 2.0 succesvol. Geen idee, wanneer is dat zo? Er wordt ook gesteld ergens dat een kwetsbaar kind een kind is waarvan de ouders zich zorgen maken of hij of zij het straks wel redden in de maatschappij. Ik vroeg me af, is dat het enige criterium? Want dat is wat een ouder zegt, maar vindt de professional dat ook? En voor de toekomst, krijgt de kind wel voldoende aandacht en zorg als het thuis en op school of bij de opvang... behandeld moet worden. Hoe controleren we dat? Want we weten ook dat er straks overal personeelstekort is. En op welk moment ga je dan wel een professional inzetten? Financiën baart ons ook zorgen. Want hoe zit het daarmee? Nu wordt het bekostigd van een uitkering van het Rijk. Maar we weten ook dat er nog andere delen van de onderwijsachterstandenbeleid gefinancierd moet worden. En om dit goed te kunnen verdelen, zullen wij toch eerst de andere delen ook moeten inzien. En waarom, als het zo is dat het netwerk van gelijke partners is, waarom financieren die gelijke partners dan niet mee? En nog een laatste vraag. Graag zou ik wel willen weten wat de partners in Natura meefinancieren. Dat was het voor nu.
1: Dank u wel. Dan kan ik meneer Post van Pro het woord geven.
8: En dank u wel, voorzitter. Als wij over Samen voor Oranje spreken, gaat het vaak over cijfers. Hoeveel activiteiten zijn georganiseerd? Hoeveel gezinnen zijn bereikt? En hoeveel problemen zijn opgelost? Begrijpelijke vragen. Want publiek geld vraagt om publieke verantwoording. Maar wie alleen maar kijkt naar opgeloste problemen... kijkt pas wanneer het al mis is gegaan. De ambitie van Samen voor Ryan begint juist eerder. In het voorliggend veld. Thuis, op school, in de kinderopvang... jeugdgezondheidszorg en sociaal werk. Daar waar signalen vroeg worden gezien en problemen klein kunnen blijven. Laat ik een vergelijking met voetbal maken. Na een wedstrijd tellen we de doelpunten. Maar een goede verdediger voorkomt kansen voordat er een schot komt. Door goed positie te kiezen, een paaslijn af te sluiten of tijdig in te grijpen. We zien niet altijd wat daardoor wordt voorkomen. Maar niemand twijfelt aan het belang van een sterke verdediging. Zo moeten we ook kijken naar Samen voor Ryan. Het succes van preventie zit vaak in wat niet gebeurt. Een zorgsituatie die niet escaleert. Een ouder die niet van loket naar loket hoeft. Een kind dat niet onnodig wordt doorverwezen... Veel van wat wordt voorkomen verdwijnt nooit in de statistieken. Toch betekent dat niet dat we niets moeten meten. Ook een verdediging beoordelen we op haar bijdrage aan het resultaat. Daarom moeten we kijken of ouders eerder kunnen worden betrokken... of professionals beter samenwerken en of besluiten sneller tot stand komen. Daarnaast moeten we bereik, doorverwijzingen, escalatie en ervaringen van gezinnen... over langere tijd volgen. Niet minder verantwoorden, maar slimmer verantwoorden. Cijfers combineren met ervaringen en zichtbare verbeteringen in de samenwerking. Samen voor Ryan 2.0 moet geen vrijblijvende experimenteerfase zijn, maar een lerende uitvoeringsfase. Handelen, volgen, leren en bijsturen. Onze ambitie moet niet zijn om achteraf zoveel mogelijk gereden situaties te tellen, maar om te voorkomen dat kinderen überhaupt zo'n reddingsactie nodig hebben. Daarom stemmen we in met Samen voor Ryan 2.0. Dank u wel.
1: Dank u wel. Gaan we naar de fractie BGL, mevrouw Lubbingen.
9: Ja, dit gaat goed. Goedenavond, ook voorzitter. Wat we allereerst willen zeggen, dat in 2019 Stemmerkland wel echt lef heeft getoond met Samen voor Ryan. Ja.
1: Meneer Van Duivenvoorde.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Even heel kort punt van orde. We hebben natuurlijk heel lang zomerreces gehad. Maar volgens mij had net de heer Bus een vraag gesteld aan de inspreker. En is daarmee volgens mij woordvoerder namens BGL op dit onderwerp. Dus ik vroeg me even af hoe dit zit.
1: Ik had net met de griffier daar een heel kort gesprek over. Volgens mij heeft meneer Bus een vraag aan de inspreker gesteld.
10: Ja, maar dat was een inspreker op dit onderwerp. En daarmee volgens mij, ja, als dat niet zo is, dan mag ik dus altijd ook vragen stellen op het moment dat mijn collega woordvoerder is. Dat vind ik goed, maar als we dat in vervolg gaan doen, prima.
1: Wij constateren dat vragen aan de inspreker een beetje grijs gebied was, meneer Van Duivenvoorde. Maar misschien moeten we het daar met elkaar nog eens over hebben. Ik geef mevrouw Lubbingen weer het woord. Ja.
9: Dank u wel. Ga ik verder met mijn betoog, dank u wel. In 2019 heeft Stemmerkland wel echt lef getoond met Samen voor Ryan. Ergens in het land waren er geen andere voorbeelden te noemen. Nou, nu hebben we het voorstel voor versie 2.0. En als BGL waarderen we natuurlijk de inzet voor onze jeugd, maar we hebben nog wel wat vragen. Daarbij, de evaluatie is uit 2014. Er is veel personeel gewisseld sinds 2024, sorry. Er is al veel personeel gewisseld en ook plannen zijn gestrand of juist hervat. Hoe actueel is deze basis van een evaluatie als we nu vandaag de dag gaan kijken? Volgens mij hebben we het genoeg gehad over tastbare resultaten, dus die sla ik even over. Waarin we vooral nu gaan zien dat we dus iets met resultaten willen, dat er knelpunten worden onderzocht. Nou ja, wat betreft knelpunten, als je kijkt naar samenwerking, dus naar het middel, weten we ook dat er heel veel inzichten in de literatuur zijn over wat nou echt knelpunten zijn in samenwerking. Mijn vraag is dan ook, hoe worden deze nu echt daadwerkelijk meegenomen en kun je daar vooraf misschien juist al ruimte voor maken, waardoor die knelpunten überhaupt niet gaan ontstaan? Samenwerken is een middel en geen doel. En op mijn werk word ik nog wel eens doodgegooid met samen, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Dat is natuurlijk een heel erg mooi, sympathiek idee. Maar je moet wel duidelijke doelen en ambities stellen. Wanneer zijn we eigenlijk tevreden? En misschien nog wel belangrijker, wanneer zeg je, hey, dit idee was heel erg sympathiek, maar levert niet op wat we willen. En moeten we misschien gaan bijsturen? En dat kan alleen maar op basis van ervaringen. Of misschien hele harde resultaten. Het is ook echt opvallend dat na 7 jaar opnieuw de focus moet worden verlegd naar concrete casuïstiek en het betrekken van ouders. In 2019 werd dit al als kernvoorwaarde genoemd. En ik moet ook zeggen, ik geef les aan sociaal werkers. Het eerste wat ze leren is dat het belangrijkste is dat je de cliënt en daarbij ook de naaste van de cliënt meeneemt als belangrijkste stakeholder. Ook de vraag, hoe hebben we dus dit kunnen evalueren zonder dat hun stem daarin is meegenomen? De opmerking die wij ook dus hadden, maak inzichtelijk wat Samen voor Ryan heeft opgeleverd. Eventueel met mooie successen, concrete ervaringen, zoals ook door de heer Lohman al werd benoemd. Maar ook, wat gaan we met Ryan 2.0 nu bereiken? Hoe wordt wat er nu zo mooi op papier staat praktisch uitgevoerd? Hoe gaan we dit terugzien in onze samenleving? En hoe kunnen we de keuzes verantwoorden naar onze inwoners? Wat gaan onze inwoners daarvan merken? In het stuk wordt het voorbeeld van bijvoorbeeld Petje afgenoemd. Dat is een vervanger van de WIS-club. En het is een landelijk initiatief. De vragen die we hier bijvoorbeeld over hebben is, wat kost dit? Wordt dit uit Samen voor Ryan gefinancierd? En waarom kunnen ouders zelf hun kinderen aanmelden? Waardoor wordt het bijvoorbeeld niet uit het Samen voor Ryan-netwerk gehaald? Waarom missen misschien juist de kinderen die het nodig hebben hier bij de boot? En kijk waar de overlap van Samen voor Ryan zit met misschien bestaande, reeds gesubsidieerde organisaties en partners. Denk aan Sociaal Werk de Kop. Baken helder af wat Samen voor Ryan wel is en vooral ook wat het niet is. En ik wil misschien ook wel een paar suggesties meegeven. Wees gewoon ook trots op wat je hebt gedaan. Deel de successen, vertel de concrete verhalen die zonder dit initiatief nooit waren gelukt. Zorg voor een duidelijke taak- en rolverdeling tussen de partners, inclusief verantwoordelijkheden. Elkaar makkelijk vinden is fijn, maar wanneer zet je het netwerk bijvoorbeeld wel of niet in? Wie betrek je dan? Wie is eindverantwoordelijk en ook wie betaalt? En een andere suggestie was misschien, omdat ook het geld komt uit het onderwijsachterstandenbudget en waar het echte focus ligt op de allerkleinste en hun ouders. Misschien moeten we het minder groot gaan maken, niet van 0 tot 18, maar focussen op de eerste 2000 dagen. Dat was hem.
1: Dank u wel. Ik wens de wethouder veel succes met deze stortvloed aan vragen en aanbevelingen. Maar dat is aan hem. Wie kan ik van het CDA het woord geven? De heer Kersjes.
11: Ja, bedankt voorzitter. Namens het CDA willen we ook graag aangeven dat we blij zijn met de informatie die we over dit onderwerp hebben ontvangen, ook in de recente werkvergadering. We zijn positief over Samen voor Rijen en ook op de ingezette professionaliseringsslag, waarbij aandacht blijft voor de daadwerkelijke probleemgevallen. Daarnaast wordt waardering uitgesproken voor het plan waarop wordt ingezet op verdere verbindende samenwerking tussen de verschillende betrokken instanties, onder meer via de Steenwijker Landse Academie. Deze integrale aanpak wordt gezien als een belangrijke voorwaarde van effectieve ondersteuning voor complexe situaties en ook om de zorg zo de komende jaren werkbaar en betaalbaar te houden. We willen Samen voor Rijen 2.0 dan ook veel succes wensen met het uitwerken van het benoemde programmaplan met te behalen doelen oppakken en op te pakken verbeterpunten. We zijn blij met de ontvangen evaluatie en het mooie overzicht van de vele behaalde resultaten of activiteiten die er gedaan zijn in de factsheet Samen voor Rijen 1.0. En als CDA zien we graag dat er extra aandacht is voor het inzichtelijk krijgen van de voortgang en het monitoren van behaalde, meetbare resultaten binnen het gehele onderwijsachterstandenbeleid.
1: Meneer Kersjes, er is een vraag van mevrouw Molenaar.
5: Dank u, voorzitter. Meneer Kersjes, misschien ben ik in de war, maar volgens mij zei u iets over de trots op de Steenwijkerlandse Academie. Mm-hmm. Dat geweldig is en dat wordt voortgezet. Is dat wat u zei?
11: Nee, dat zei ik niet.
1: Meneer Kersjes, wat is uw reactie op de vraag van mevrouw Molenaar?
11: Nee, voorzitter, dat zei ik niet, geloof ik. Nee hoor, alleen dat het gebeurd is, zeg maar.
5: Oh, prima. Nee, dan is het misverstand uit de wereld. Dank u wel.
1: U kunt vervolgen.
11: Ja, als CDA zien we dus graag de extra aandacht voor het inzichtelijk krijgen, zoals die meetbare resultaten, bijvoorbeeld meetbare indicatoren, verslagen van uitgevoerde activiteiten en of een cijfermatige achtergrondrapportage met belangrijke ingetallen. Maar dan niet alleen voor Samen voor Rijen. Namens CDA nog een vraag aan de portefeuillehouder. Eind 2026 wordt onze raad gevraagd in te stemmen met de inhoudelijke en financiële kaders voor het gehele onderwijsachterstandenbeleid. Inclusief Samen voor Rijen. Kan de raad dan toezegging krijgen dat we dan ook gelijk een overzicht van het college krijgen met de behaalde resultaten van het gehele onderwijsachterstandenbeleid? Dus niet alleen van Samen voor Rijen, om dit te vergelijken met de rapportages van Samen voor Rijen. Bedankt.
1: Dank u wel. Meneer Ter Horst.
12: Ja, dank voorzitter. Laat ik positief beginnen. Ik werk zelf in het onderwijs en zie in de praktijk absoluut de meerwaarde van Samen voor Rijen. De bijeenkomsten, kennisdeling en vooral de korte lijnen tussen professionals. Dat heeft effect. Mensen weten elkaar sneller te vinden en expertise wordt makkelijk gedeeld. Dat beeld zien we ook terug in de evaluatie. Professionals ervaren dat de samenwerking is verbeterd en dat het netwerk sterker is geworden. Ook in Samen voor Rijen 2.0 ziet FVD goede uitgangspunten. Vooral het normaliseren spreekt ons aan. Niet iedere hobbel tijdens het opgroeien vraagt direct om professionele ondersteuning. Ook het delen van bestaande expertise en het benadrukken en betrekken van ouders vinden wij positief. Maar, voorzitter, juist omdat wij de waarde ervan zien, moeten we ook kritisch durven blijven kijken. En wat is er eigenlijk in 7 jaar daadwerkelijk bereikt? Uit de openbare subsidieoverzichten van onze gemeente blijkt dat Samen voor Rijen in 5 jaar tijd ruim 3,18 miljoen aan subsidies heeft ontvangen. De bedragen over de 2 voorgaande jaren hebben wij niet eens kunnen achterhalen. En dan hebben we het over serieus gemeenschapsgeld. En FVD zegt nadrukkelijk niet dat Samen voor Rijen niets oplevert. Vanuit mijn werk nogmaals zie ik juist dat de samenwerking tussen professionals waardevol is. Maar ik hoorde het ook al de inspreekster zeggen: samenwerking is een middel en geen einddoel. Uiteindelijk moet het verschil worden gemaakt voor kinderen en gezinnen. En precies daarom de belangrijkste vraag. Want in het oorspronkelijk akkoord uit 2019 zijn er al heel duidelijke afspraken met jullie meegemaakt. Onder afspraak 24 zal samen met het Kennisinstituut, een hogeschool, een universiteit en het Nederlands Jeugdinstituut worden onderzocht hoe vastgesteld kon worden of de ambitie voor Samen voor Ryan daadwerkelijk zou verwezenlijk zijn. En onder afspraak 25 zouden per project zo meetbaar mogelijke indicatoren worden opgesteld. En dan nog afspraak 28. Minimaal eens per 2 jaar cijfers te verzamelen over onder andere taal, rekenen, thuiszitten, schooluitval en jeugdhulp. En dat waren de afspraken die in 2019 binnen Samen voor Ryan zelf zijn gemaakt. En nu zijn we 7 jaar verder. En in Samen voor Ryan 2.0 lezen we opnieuw dat SMART-doelen zeer lastig, zo niet onmogelijk zijn. Vervolgens wordt voorgesteld om in het eerste programmajaar samen met een hogeschool of universiteit een systeem te ontwikkelen waarmee doelen beter geëvalueerd kunnen worden. En voorzitter, wat is er dan gebeurd de afgelopen 7 jaar met afspraak 24, 25 en 28? Is het onderzoek bijvoorbeeld uit afspraak 24 uitgevoerd? Welke indicatoren zijn op basis van afspraak 25 ontwikkeld? En welke 2-jaarlijkse cijfers uit afspraak 28 zijn verzameld en gebruikt om het programma bij te sturen? Want als we in 2026 opnieuw een systeem moeten ontwikkelen om resultaten inzichtelijk te maken, terwijl we dat in 2019 feitelijk al hebben afgesproken, dan willen wij wel eens weten waar het in de uitvoering is blijven steken. En datzelfde patroon zien we bij de betrokkenheid van ouders. In afspraak 27 uit 2019 werd al vastgesteld dat ouders en jongeren betrokken moesten worden. Toch concludeert de evaluatie jaren later dat juist de betrokkenheid van ouders en kwetsbare gezinnen verbetering nodig heeft. En dat kennisoverdracht richting ouders onvoldoende is. En in Samen voor Ryan 2.0 wordt ouderbetrokkenheid opnieuw een leidend principe. En ook daarom is onze vraag niet of ouderbetrokkenheid belangrijk is. Natuurlijk is die belangrijk. Onze vraag is, wat gaat er in 2.0 concreet anders dan in de afgelopen 7 jaar? Waardoor wordt deze afspraak nu wel uitgevoerd? En dan het bereik, dat is ook best wel interessant. Er wordt ook gesproken over een netwerk van ongeveer 1200 professionals. Maar de activiteitentabel registreert deelnemers en geen unieke deelnemers. Een professional die meerdere activiteiten bezoekt kan dus meerdere keren terugkomen in de cijfers. Daar komt nog bij dat 39,4% aangeeft dat deelnemen vrijwillig en deels verplicht is. En 2,4% zelfs zegt het is verplicht. Daarom willen wij graag 1 helder cijfer. Hoeveel unieke professionals hebben daadwerkelijk minimaal 1 activiteit van Samen voor Ryan bezocht? Want pas dan kunnen wij beoordelen hoe groot het actieve bereik is geweest binnen een netwerk van ongeveer 1200 professionals. Voorzitter, en dan de financiële afweging. Samen voor Ryan maakt onderdeel uit van het onderwijsachterstandbeleid. En eind 2026 krijgt de Raad het beleidskader voor de gehele onderwijsbeleidsachterstand voorgelegd. En dan zullen we dus ook keuzes moeten maken in deze Raad over de inzet van beschikbare middelen. En FVD wil voor die tijd een heldere afweging kunnen maken over de specifieke meerwaarde voor Samen voor Ryan. En welke resultaten we daarna 7 jaar tegenover kunnen zetten. Niet omdat iedere maatschappelijke opbrengst tot achter de komma meetbaar moet zijn, dat weet ik echt wel uit ervaringen. Maar omdat we wel als gemeenteraad moeten kunnen beoordelen of miljoenen aan gemeenschapsgeld doelmatig kan worden ingezet. En daarvoor is meer nodig dan alleen een constatering dat professionals de samenwerking als prettig of waardevol ervaren. Voorzitter, een paar vragen. FVD ziet de meerwaarde nogmaals voor Samen voor Ryan. En we hopen ook dat de dingen die behouden blijven, die gewoon goed zijn. Maar na 7 jaar en ruim 3,18 miljoen euro aan aantoonbare subsidies over 5 van die jaren... mogen we ook verwachten dat duidelijk is welke afspraken zijn uitgevoerd, wie daadwerkelijk wordt bereikt en welke resultaten zichtbaar zijn voor kinderen en gezinnen. En daarom blijft er nog maar 1 centrale vraag over voor FVD. Waarom moeten wij in 2026 opnieuw een monitor- en evaluatiesysteem ontwikkelen, terwijl in 2019 al expliciet is afgesproken om indicatoren op te stellen, cijfers te verzamelen en te onderzoeken of Samen voor Ryan zijn ambities daadwerkelijk verwezenlijkt? En vooral, wat heeft de gemeenteraad het vertrouwen dat we bij Samen voor Ryan 2.0 over een aantal jaren niet precies opnieuw deze discussie hier hebben? Dank u wel.
1: Dank u, meneer Ter Horst. Iets over de tijd, als ik kritisch ben, maar Is u vergeven, de anderen waren wat korter. Dan geef ik mevrouw Molenaar het woord.
5: Ja, dankjewel, voorzitter. Voor D66 staat één principe altijd voorop. Elk kind verdient de beste start en de juiste ondersteuning om mee te kunnen doen. Samen voor Ryan 1.0 is daarin een waardevol initiatief. Ik lees over netwerkversterking, alerte leerkrachten, preventie en de cultuurverandering, zodat langdurige zorg niet of minder nodig is. Maar ook wij hebben een hoofdvol vragen aan het college, waar ik er drie van aan jullie voor wil leggen. Wat ik me allereerst afvraag, is er een second opinion geweest bij de evaluatie van Samen voor Ryan? Zoals wij het zien, heeft de keurmeester zijn eigen vlees gekeurd, en we zijn benieuwd wat mensen ervan vinden die Samen voor Ryan niet hebben opgezet. We zijn benieuwd of deze stukken ook zijn gedeeld met de huisartsen of praktijkondersteuners. Want zij zijn de mensen die deze gezinnen als eerste zien, en ze moeten doorverwijzen naar eerste of tweede lijn zorg. Wat zouden die hier nou van vinden? Wat zijn de verbeterpunten? Wat moet anders? Wat moet blijven? Daarnaast wringt het ook bij ons aan de democratische controle. Wij snappen heus dat niet alles meetbaar is. Maar na 7 jaar 3,8 miljoen aan investeringen te hebben gedaan, sturen we nog steeds niet op harde resultaten. We weten nog steeds niet hoeveel kinderen we nu echt bereiken. Weten we niet of we daadwerkelijk de zorg ontlasten met dit initiatief. Dit wegzetten als ruimte om te pionieren kan ik niet uitleggen naar ons kiezers. Als wij volgende week instemmen met deze kaders, dreigen we als raad wederom de regie volledig te verliezen en te tekenen voor een blanco check voor het college. Ook hebben we vragen over de doelmatigheid. Wat gebeurt er als we volgende week er niet mee instemmen? Is er een plan B? Wat is dat plan? Wat gebeurt er met de kinderen in Steenwijkerland als Samen voor Ryan wegvalt? Misschien is dat niet de makkelijkste weg, maar dat hoeft ook niet. Daar zit ik hier ook niet voor een makkelijke weg. Ik zit hier voor onze inwoners en dat zij toegang houden tot de best mogelijke ondersteuning. Dit zijn mijn vragen aan het college. En ik heb nog een vraag aan mevrouw Lubbingen van BGL. Vorige week hoorde ik dat u docent bent aan de hogeschool. Dus u bent denk ik ook bekend met onderzoeken die stagiaires en studenten allemaal moeten doen. Zijn de kaders die voor ons liggen niet veel te vrijblijvend? Dat was gewoon een open vraag hoor, daar bedoel ik niks mee. Maar ja.
1: Mevrouw Lubbingen, als u hier antwoord op wil geven, dan mag u dat doen.
9: Nou ja, bij die even hoger onderwijs voor iedereen. Ik werk op Hogeschool Winnesheim als docent. Bij de opleidingen binnen het sociale domein. Waarin we ook studenten echt wel leren dat kaders binnen het sociale domein heel erg ingewikkeld zijn natuurlijk. En preventie heel slecht te meten is. Maar ook de vragen die wij als BGL hebben gesteld, gaan ook over wat wil je eigenlijk? Wat zijn de ambities die je nou hebt? En welke dingen? Wanneer ben je tevreden? In ieder geval. En wanneer ga je bijsturen? En dat zal ik ook heel vaak aan studenten vragen.
5: Oké.
1: Nou, dank u wel, mevrouw Lubbingen.
5: Ja, dank je wel, dit was het.
1: Oké, dank u voor uw bijdrage. Ik kijk nog even in de rondte. Geen nabranders. Dan wil ik portefeuillehouder Bunt naar voren vragen om te reageren op de vele vragen die gesteld zijn.

0: Ik zal het te zoeken.
1: U mag gelijk van start.
0: Van start gaan. Dank u wel, voorzitter. Samen voor Ryan ligt voor. Het kader wat we mee willen geven voor Samen voor Ryan 2.0. En het doel van Samen voor Ryan is een sterke basis voor onze kinderen. Zodat ze zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan onze samenleving. Het heet Samen voor Ryan omdat Ryans de kinderen zijn om wie we ons zorgen maken. En daar hebben we er veel van in onze samenleving. En ik merk bij u ook de bevlogenheid en de betrokkenheid om het goede te doen voor die kinderen. En dat is goed om te horen. Samen voor Ryan richt zich op het versterken van het netwerk. Beter samenwerken. Elkaars taal spreken. Een stevig netwerk van alle partijen die een rol kunnen hebben in het opgroeien van kinderen en het opgroeien van de Ryans. En u heeft kunnen lezen in de evaluatie dat we hebben geïnvesteerd in een aantal mooie projecten. De eerste 2000 dagen, meertaligheid, levensvaardigheden en de Steenwijkerlandse Academie. En onderliggend daaraan een gedeelde pedagogische visie. Opvoeden doen we samen. Opvoeden en opgroeien moet veilig kunnen. Kinderen moeten kunnen leren en wij moeten met elkaar kunnen leren. Dat zijn de onderliggende pedagogische doelen. En laten we het even heel scherp hebben. Samen voor Ryan is niet jeugdzorg. Wij richten ons in Samen voor Ryan niet op het ondersteunen van individuele kinderen. We richten ons expliciet op, en dat is door een aantal van u ook gezegd, het netwerk. En we richten ons op het investeren in preventie. Daar richt Samen voor Ryan zich op. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon onze reguliere toegang, onze reguliere jeugdzorg, waar kinderen met problemen terecht kunnen. Hè, waar ze worden ondersteund. Dus het is goed om dat onderscheid even goed scherp te hebben met elkaar. Wat we gedaan hebben en wat het heeft opgeleverd, kunt u teruglezen in de factsheet. En daar staat opgenoemd wat er allemaal aan activiteiten is geweest. Wat er allemaal is gebeurd. En op dit punt staan we dat we het kader eigenlijk willen herijken. Hè, dus we hebben met elkaar 7 jaar lang intensief geleerd. Veel gedaan. Er is veel geïnvesteerd in kennis en vaardigheden. Maar we zien ook dat er nieuwe spelers komen. We willen goed stilstaan met doen we nog de goede dingen. En tegelijkertijd heeft u ook kunnen lezen dat het Rijk kort op de spuk gelden voor onderwijsachterstanden. Dus het is ook goed om kritisch te kijken naar waar investeren we nou in. En dat zijn ook de vragen die u stelt. Terecht ook vanuit uw controlerende rol. We borgen de projecten die we afgelopen Samen voor Ryan 1.0 hebben gedaan via het LEA. En het LEA is de lokale educatieve agenda. En daar zijn de partners die verbonden zijn aan Samen voor Ryan, die zitten daar, zijn daarbij betrokken, die zitten daarin. En wij zitten als gemeente daar aan tafel. En met elkaar kijken we hoe die projecten geborgd kunnen worden. Elk project heeft een bestuurlijke trekker van een van de partners. En die heeft ook de opdracht om te kijken van dat wat we gedaan hebben, hoe borg je dat nou in je reguliere werk? Zodat die kennis die we daar hebben opgedaan, de vaardigheden die we hebben opgedaan, dat die geborgd worden in het reguliere werk, waarmee we het ook van het project brengen naar de dagelijkse praktijk. Zodat we de middelen die we hadden voor de projecten nu kunnen gaan investeren in Samen voor Ryan 2.0. En waarbij we eigenlijk al lerend meer focus willen aanbrengen richting meer kwetsbare kinderen. Richting de samenwerking met ouders. En het wegnemen van knelpunten die in de systeemwereld bestaan. U gaat volgende week beslissen over die inhoudelijke kaders. En een aantal van u heeft het ook gehad over de ouderbetrokkenheid. En het is een terecht punt. Hè? In Samen voor Ryan 1.0 hebben we gezegd, we willen ouders betrekken. En nu zeggen we eigenlijk opnieuw, we willen ouders betrekken. En voor mij laat dat zien dat dat nog niet zo heel eenvoudig is. En een aantal van u heeft in die sector gewerkt. Een aantal van u die deelt ook uw goede ervaringen. En u weet wellicht ook dat dat een complex probleem is. En complexe problemen die hebben de eigenschap dat ze niet met een simpele oplossing op te lossen zijn. Maar dat we al lerend moeten kijken wat werkt hier nou en wat werkt hier nou niet. Nou, en dat is ook echt meer de focus die we willen gaan aanbrengen in Samen voor Ryan. Door samen een lerend netwerk te creëren. En ik kan u verzekeren, dat zal niet makkelijk zijn. Dus nu stellen we opnieuw dat doel. En als het gaat over ouderbetrokkenheid, dan maken we daar ook echt een programmalijn van. Dus we willen daar nog steviger mee aan de slag. Hoe gaan we dat dan doen, heeft een aantal van u gevraagd. Dat is een hele terechte vraag, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar dat willen we samen met ouders ook gaan bepalen. Want wij kunnen hier op het gemeentehuis bedenken hoe dat zou moeten. Maar daar gaan we de oplossing niet vinden. We zullen samen met ouders moeten gaan bedenken wat werkt als het gaat over ouderbetrokkenheid. En dat is de insteek die we willen gaan kiezen. Als het gaat over de financiën, heeft een aantal van u ook vragen gesteld over...
1: Meneer Bunt, er is een vraag van de heer Ter Horst.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Het spijt me voor mijn buurman. Ik moet toch wat vragen, want ik word toch een beetje getriggerd. Kijk, een van de hoofddoelen is straks oude betrokkenheid. En eigenlijk hoor ik u zeggen, er is best wel een reële kans dat dat niet gaat lukken. Of dat het ontzettend lastig gaat worden. En wij gaan straks misschien wel een gigantische subsidie verlenen. We hebben gezien in 5 jaar 3,18 miljoen. En een van de speerpunten, de hoofddoelen, wordt misschien niet gehaald. En niet alleen wordt misschien niet gehaald, maar er is een grote kans. Hoe kunnen wij dan beoordelen van dit is een subsidie die toereikend is voor dit project? Ja. Zijn er geen andere projecten die dat wel kunnen bereiken? Of hoe, hè?
1: Uw vraag is helder, vraag, meneer Bunt.
0: Ja, sorry voorzitter. Dank u wel. Ja, terechte vraag. Terechte vraag die u stelt. Hoe kunnen we dat gaan meten? Hè? Of de kans groot is of klein, ja, dat durf ik u niet te zeggen. Dat het een lastige opgave is, dat durf ik u wel te zeggen. Maar dat weet u waarschijnlijk ook uit uw onderwijspraktijk dat dat ingewikkeld is. Wat wij willen gaan doen, omdat de monitoring is een monitoringssysteem wat zich meer richt op die ervaringen met elkaar delen. Dat is ook in de werkvergadering vorige week gedeeld. Daar gaan we niet zelf op tuigen. We willen daar ook bestaande kennis voor gebruiken van een monitoringssysteem wat daarop gericht is. Van hoe kunnen we dat lerende... Dat lerende karakter in zo'n netwerk, hoe kunnen we dat zo inzichtelijk maken van wat we gedaan hebben, wat we daarvan geleerd hebben en hoe we dat dan vervolgens weer bijstellen. Zodat we ook snel kunnen schakelen. En dat we niet wachten het doel in het eerste jaar zetten en na 7 jaar constateren dat we het niet gehaald hebben. Dat is overigens nu ook niet gebeurd. We willen dat lerend gaan inrichten. En dat doen we met een monitoringssysteem. En we kunnen u prima, denk ik, inzichtelijk maken, TCT, van hoe ziet dat er dan uit. Maar dat willen we nog gaan optuigen. Het is denk ik voor het vergelijk wel goed, hè, want er cirkelt hier al door de totale investering. Maar voor uw beeld, dit is geen jeugdzorg. We financieren dit vanuit onderwijsachterstandenbeleid, dus dat is echt wat anders. Maar dat is jaarlijks zo'n 5 ton. Ik pin me niet vast op het exacte bedrag, maar even voor de orde grootte. En in de jeugdhulp, zowel beleid als uitvoering, gaat jaarlijks zo'n 23,5 miljoen. Euro om. En dat is dan gericht op hulp en ondersteuning. Dus we investeren zo'n 5 ton jaarlijks in preventie. Dat even voor de duiding. Een aantal van u heeft ook gevraagd, en daarom neem ik die nu maar alvast samen over, hoe doen we dat nou met dat onderwijsachterstanden en het financieren? Dat financieren we vanuit de SPUC-gelden. Daarvan financieren we eerst de voor- en vroegschoolse educatie, de VVE. Dat totaalbedrag, dat hebben we gewoon te financieren. En wat er overblijft, mogen we investeren in preventie. En dat besteden we aan Samen voor Ryan. En we komen daar nog in de loop van dit jaar bij u op de lijn over hoe dat er precies uitziet, dat plaatje. En nog één punt algemeen. Dan ga ik even... Ja?
1: Er is een vraag van D66, mevrouw Molenaar.
3: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is wat de bijdrage zal gaan worden van de netwerkpartners.
0: Ja, hij kraakt ontzettend op de manier. Ja, ik probeer iets afstand te houden. De netwerkpartners, hoe dat tot nu toe in Samen voor Ryan 1.0 is gegaan, dat zij hun bijdrage in Natura hebben geleverd. Dus het investeren in tijd van professionals en bestuurders die wekelijks bij werkgroepoverleggen bijvoorbeeld aanhaken. De bestuurlijke trekkers afgelopen Samen voor Ryan hebben de subsidie aangevraagd. Leveren daarvoor plannen aan. Gaan het reguliere verantwoordingstraject in die we hebben. Dat moet voldoen aan onze subsidiebepalingen. We hebben ook nog nadere subsidieregels voor Samen voor Ryan. En daar vindt ook een accountantscontrole op plaats. Voor uw geruststelling, dat hebben we allemaal netjes geregeld. Goed, voorzitter. Ik voel ook, en niet bij alle partijen, ik vind het mooi. Een aantal partijen heeft ook al geduid. Het is lastig om het effect te meten van preventie. En een aantal partijen geeft aan, ik zou toch wel graag concrete cijfers willen zien. En ik snap die behoefte heel goed. Dat zou ik ook het liefst hebben. Ik zou het liefst hebben van elke euro die we in preventie investeren, zien we dat we 1 jeugdige minder hoeven te helpen. Alleen zo eenvoudig zit de wereld niet in elkaar. Het is bekend dat de opbrengst van preventie gewoon heel lastig te meten is. En in elk geval niet in harde cijfers van dalen van de jeugdzorg. Tegelijkertijd zien we wel dat het aantal kinderen in de jeugdzorg in Steenwijkland is gedaald. Maar ik ga dat niet 1-op-1 koppelen aan Samen voor Ryan. Wat we wel gaan doen, is een monitoringssysteem optuigen waarin we met name de effecten van wat leren we nou, wat doen we nou en hoe moeten we verder, waarbij we ook de input van ouders betrekken, gaan ontwikkelen. En daarmee willen we dat ook op een systematische manier vormgeven en ook inzichtelijk maken. En ik hoop ook inzichtelijk aan u.
1: Meneer Bunt, er is een vraag van Stem.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijp ik goed dat u dan de financiële kaders zeg maar, niet open wil stellen voor 28 augustus?
1: Kunt u uw vraag verduidelijken?
4: Nou, de financiële onderbouwing, zeg maar, wat het de afgelopen jaren zeg maar, allemaal heeft opgeleverd, zeg maar. U zegt van ja, dat kan ik niet, dat doe ik niet. Begrijp ik dat goed?
0: Nou, volgens mij heb ik dat niet gezegd, voorzitter.
1: Oké. Okay.
0: Ik ga even langs de partij, want er waren een aantal specifieke vragen. De fractie van Andel. De nummering was onduidelijk. De nummering eigenlijk bij de argumenten correspondeert met de besluiten. Dus misschien zit daar de onduidelijkheid. Die hangen met elkaar samen. Ja, u geeft aan, hè, die oude betrokkenheid, dat was al ingewikkeld. En nu maakt er een programmalijn van. Dat is eigenlijk het lerende karakter. Hè. Het blijkt niet, ik gaf dat net ook aan. Het blijkt een lastige opgave om ouders te betrekken. Dus de professionals krijgen we goed aan tafel. Daar bestaat ook veel enthousiasme. Maar het is lastig om ouders te betrekken. Dat hebben we gemerkt. Maar we willen daar nog steeds wel op inzetten. Hè? Ondanks dat dat een lastige opgave is, gooi je niet het bijltje erbij neer. Nee, we maken er zelfs een programmalijn van, waarbij we ouders zelf ook mee willen laten denken van hoe kunnen we dat nou beter doen? Ja, en, dat, en als ik het over wij heb, dan doe ik niet alleen op de gemeente, maar ook op de netwerkpartners. Hè? Dus dat zijn ons meneer, onderwijs en onze GGD. En
1: meneer Bunt, ja. Er is een reactie van meneer Van Andel. Van Lijst van
5: Andel. Even kijken, wat wou ik nou zeggen, inderdaad. Ja, via de voorzitter, inderdaad. Ik had nog even een vraagje over het inclusieve onderwijs, zeg maar, die agenda. Maar wat daar
0: kom ik op, hoor. Ik was nog niet klaar met de beantwoorden van uw vragen. Ja, dus het samenwerken tussen ouders en professionals is daarmee prioriteit, hè, daar vroeg ik naar. En ja, loopt het normaliseren nou samen op met de route naar inclusief onderwijs? Ja. Hè, dus dat zijn zeg maar doelen die in de route van inclusief onderwijs zitten. Dat past bij het normaliseren. Hè. Het normaliseren, dan gaat het over dat we nou ja, met elkaar niet te snel naar professionele ondersteuning willen. Maar ook met elkaar moeten leren dat, ja, dat soms wat tegenslagen in het leven er ook bij horen. Dat bedoelen we daarmee.
5: Ja, dank u wel.
0: ChristenUnie, dank voor uw positieve woorden. Ja, hoe gaat u dat nou doen, hè, die ouders betrekken? Dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is de grote uitdaging. Hè. Dat is nou een van de punten waarop we hebben gemerkt in de afgelopen 7 jaar dat dat ingewikkeld was. We willen ouders aan de voorkant nu gaan betrekken bij hoe moeten we dat nou beter doen? Hoe kunnen we dat doen? En tegelijkertijd de winstwaarschuwing dat dat inderdaad een lastige opgave wil zijn. Maar een lastige opgave wil niet zeggen dat we niet moeten doen. Dus hoe precies kan ik u nu nog niet vertellen. Maar dat we het gaan doen en dat we daar ook onze partners en ouders bij zullen betrekken, dat is zeker. Maar hoe ziet die monitoring eruit? Ja, in de werkvergadering heeft mijn ambtelijk ook aangegeven. Hè, we willen een systematische monitoring eigenlijk op alles wat we doen. In welke mate draagt dat nou bij aan die missie die we hebben in Samen voor Ryan? Hè? En dat is dan ook de doelmeting. Hè, dus de doel, we willen wel degelijk op die missie die we hebben, dat doel. We willen eigenlijk zien alles wat we doen. Hoe draagt dat nou bij aan dat grotere doel? En dat willen we met een systematische monitoring inrichten, waarmee dat ook inzichtelijk wordt. Ja, en wat gebeurt er als we het niet doen? Dat is denk ik ook een belangrijke vraag en een goede vraag. Ja, ik denk dat we dan teruggaan naar dat professionals zich terugtrekken op hun eilandjes. Hè? Want dan investeren we met elkaar niet meer in die samenwerking, in een eensluidende pedagogische visie, op een goede samenwerking. Als we daar niet meer in investeren, dat betekent dat onze partners ja, niet meer aan tafel zitten. En het weer vanuit hun eigen expertise, die ook goed is. Maar ja, dan ontbreekt die sterke samenwerkingsstructuur waar we nu blij mee zijn. En waarvan ja, professionals ons ook aangeven in de verhalen dat het meerwaarde is. Een aantal van u heeft dat ook verteld. En die daar ook de effecten van zien. Dus dat zou zonde zijn. Het past overigens ook goed bij ons coalitieakkoord. Hè? Investeren in die sterke sociale basis. Stem. Een aantal goede kritische vragen. Ja, wat verandert er voor kinderen? Nou ja, wij hopen dat we investeren in die sterke pedagogische basis voor kinderen. Hè, waardoor ze sterker in het leven staan. Hè. Dus de missie die we hadden met 1.0, die zetten we voort in 2.0. Maar we gaan het meer focussen aan wat gebeurt er nou in de praktijk. En we willen leren van casuïstiek uit de praktijk. En hoe kunnen we dat dan beter doen? En we hopen dat natuurlijk dat de kinderen uiteindelijk daar het effect van merken. En dat ouders daar het effect van merken. En we willen dat in onze monitoringssystematiek inzichtelijk maken. Ja, de subsidie heb ik aangegeven. Hè? Dus we hebben hier een algemene subsidieverordening. Zeg maar, de subsidies die zijn aangevraagd binnen het budget van Samen voor Ryan, die voldoen aan die subsidieverordening. Die voldoen ook aan de nadere regels. Subsidieregels voor Samen voor Ryan. En die worden ook gecontroleerd door een accountant. Dus u kunt er echt van uitgaan dat dat keurig netjes geborgd is. De dekking zit in de onderwijsachterstanden. Dus niet in de jeugdzorg. Zit in onderwijsachterstanden. Daar betalen we eerst de VVE van. En daarna het resterende deel kunnen we investeren in Samen voor Ryan, in preventie. En we komen dit najaar nog over de financiën komen we nog bij u. Ja, u kunt die eisen overigens die worden gesteld aan subsidie voor Samen voor Ryan, die kunt u ook terugvinden op de website en die staan daar gewoon beschreven. Ja, de VVD. Mooi voorbeeld. Fijn ook dat u in de praktijk het verhaal bent wezen ophalen van mensen die te maken hebben met Samen voor Ryan. En dat u dan ook terug hoort, oh ja, dan valt het kwartje. Ja, dat past heel goed bij de monitoringssystematiek die we ook willen gaan inzetten. Dat die verhalen maken inzichtelijk wat daar nu precies gebeurt. En waar de meerwaarde dan zit. Dus daar vinden we echte meerwaarde van Samen voor Ryan. Dus ik ben blij dat u dat in heeft gebracht. We gaan die vinger aan de pols zeker houden. Dat doen we ook met de voorgestelde monitoringssystematiek. U had een aantal vragen nog. Hè. We zien een groot verloop van professionals. We verwachten ook een

0: nieuwsgierig gemaakt. Of kan u zich ook voorstellen dat ze dus ook die subsidiestroom op die manier ook wat kunnen afbouwen als dat goed geborgd is en dat die structuren er goed liggen? Dat is eigenlijk mijn eerste verdiepende vraag. En het tweede, kunt u dat borging toch nog wat concreter maken? Want u zegt nu opleiden. Maar ja, als iemand wegvalt, valt hij weg. Hoe gaat zoiets? Ik heb daar niet zoveel beeld bij. Dus misschien kunt u dat nog wat verduidelijken. Dank u wel.
1: Meneer Punt.
2: De eerste vraag denk ik een hele interessante. Hè, van, dan ben ik de eerste vraag even kwijt. Maar ik zal over de tweede na te denken. Sorry.
0: Over als je geïnvesteerd hebt in die structuren. Dus mensen weten elkaar te vinden. Ja, moet je dan nog al die bijeenkomsten organiseren? Om maar even iets te noemen.
2: Nou ja, dat is denk ik... Excuus.
1: Doe maar.
2: Ik wil zo graag een antwoord geven, voorzitter. Dat is denk ik precies de doorontwikkeling die we nu maken. Hè. Dus we hebben dat opgebouwd ook in de Steenwijkerlandse Academie. En we zien van, dat is goed. Die kennis is opgebouwd. We moeten onze middelen doelmatig blijven inzetten. Dus we vragen ook van de partners, van, zorg dat je dat borgt. Dat is ook niet altijd een makkelijk gesprek. Want partners zullen ook zeggen, ja, maar misschien zijn we daar nog niet helemaal klaar voor. En tegelijkertijd... kijken we er net als u ook naar van ja, maar er komt ook een moment, dan moet die kennis ook geborgd zijn. Saint Vrijen is tenslotte ook een project. Dus dat is wel de overgang die we nu maken. Hè. Dus die borgingsvraag staat nu heel erg centraal op dit moment in het LEA, hè, waarin we ook zorgen dat dat daar blijft. U zegt het verloop, ja, kunt u dat nader toelichten? Ja, ik denk heel erg dat dat zit in enerzijds een aanbod voor nieuwe mensen... Hè, die nog niet bekend zijn met Samen voor Ryan, met die pedagogische visie. Dat we als netwerk daar iets aanbieden. En anderzijds in de organisatie zelf. Hè, dat we ook die kennis daar terugbrengen... zodat collega's binnen één organisatie ook elkaar kunnen meenemen... en opleiden in hoe we kijken naar het opgroeien van kinderen. Voorzitter, het CPB... wanneer is het nou succesvol? En dat is denk ik een hele terechte vraag. Hè? En ik gaf net al aan, ik zou u heel graag willen bedienen met... Ja, zoveel kinderen hebben nou minder jeugdzorg ontvangen... omdat we hebben geïnvesteerd in preventie. Maar dat is echt heel ingewikkeld te meten, zo niet mogelijk. Wat wel kan, is dat we inzichtelijk gaan maken... In welke mate behalen we nou die missie die we met elkaar hebben geformuleerd? Hè? Wat zijn daar de goede ervaringen in? Wat zijn de goede verhalen? Maak die nou inzichtelijk... u bent ook van harte uitgenodigd om bijvoorbeeld dus aan te haken bij een introductiebijeenkomst over Samen voor Ryan. Zodat u daar van de partners ook kunt horen hoe waardevol zij dat vinden en wat voor ervaringen zij dan opdoen. En die inzichten die maken, die geven echt de meerwaarde weer. Ja, u vroeg ook nog, krijgt elk kind voldoende aandacht? Samen voor Ryan is niet gericht op individuele gevallen. We proberen daar echt een lerend netwerk op te bouwen. Dus het ondersteunen van kinderen doen we in onze reguliere toegang en de jeugdzorg. En daarin kunnen we nog steeds goede zorg bieden. Met die winstwaarschuwing, en dat heeft u ook kunnen lezen... is dat we naar de toekomst toe verwachten... dat we met name op de arbeidsmarkt krapte verwachten. En daarom des te belangrijker om nu in die preventie te investeren. De financiering heb ik denk ik gehad. Hoe dragen de partners bij in Natura? Ja, dat zit hem dus in de investering in tijd. Dus men komt om niet, schuift men aan bij werkgroepen. Onder werktijd, zal ik maar zeggen, investeert men door er te zijn en door met elkaar te leren. Dan de fractie van Pro. Slimmer verantwoorden. Dank voor positieve woorden. Dat is ook de insteek met het monitoringssysteem wat we willen doen. Op een andere manier. Storytelling kan daar heel erg behulpzaam bij zijn. Door inzicht te geven in wat werkt er nou voor ouders. Want dat wilt u ook graag weten. Wat werkt er nou voor de professionals. En we moeten nu in die lerende uitvoeringsfase komen. Daar zitten we nu middenin. BGL, mevrouw Lubbingham. Met Samen voor Ryan heeft u lef getoond. Ja, de gemeenteraad heeft destijds ook lef getoond. Hè, door dat te omarmen, dat Samen voor Ryan. En ik denk echt dat we daar heel trots op kunnen zijn. Dus ook door meerdere mensen gezegd... het is een goed voorbeeld, het is een best practice. Naar buiten toe, dat is het nog steeds. We worden ook nog steeds gevraagd om die ervaring te delen. Maar we moeten ook zorgen dat we dat blijven. En dat vraagt om doorontwikkeling. Hè. Dus daarvoor komen we nu bij u. Is die evaluatie van 2024 nog actueel? Ja, die is nog actueel. Hè? Dus het is ook niet zo dat we binnen één jaar daar hele grote stappen zetten. En dat is soms best ingewikkeld. Hè? Dus het is een langdurig lerend traject waarbij we investeren in goed samenwerken, in het beter vinden van kinderen, best practices met elkaar delen, een stap verder komen. En dat is een langdurige opgave. Hè? Dat doen we niet van gisteren op vandaag. Dus de lessen die geleerd zijn, ook in die evaluatie, die zijn echt nog steeds relevant.

0: Dus het zou ook zonde zijn als we dat onderzoek elk jaar opnieuw over gaan doen. Tegelijkertijd willen we nu een monitoringssysteem, waarbij we niet een heel zwaar wetenschappelijk onderzoek optuigen, maar voortdurend geleerde lessen kunnen ophalen en snel en wendbaar kunnen bijstellen.
1: Meneer Bunt, kunt u korter en bondiger formuleren? Want u bent door uw spreektijd heen.
0: Oh, ja.
1: Maar we hebben nog fracties die antwoorden voor
0: u. Ja, dat zal ik even. Sorry, ik ben hier enthousiast over, voorzitter. Ik zal wat sneller gaan. Cliënten betrekken. Wanneer zijn inwoners tevreden? Dat proberen we nu inwoners te betrekken en ouders te betrekken. U stelt nog een vraag over Petje Af. Dat is een investering van 96.000 euro. En die wordt inderdaad gefinancierd vanuit Samen voor Ryan. Het CDA was positief. De voortgang moet inzichtelijk worden. Nou, dat probeer met...
1: Meneer Bunt, mevrouw Lubbingen heeft nog een onbeantwoorde vraag, gok ik zo.
2: Ja, en die gaat dan vooral over, we weten wat knelpunten zijn in samenwerking. Los van die evaluatie, maar ook uit literatuur. Is daar vooraf nu in Samen voor Ryan 2.0 rekening mee gehouden? Of gaat daar rekening mee gehouden worden?
0: Ja, literatuur... Ik heb bestaande kennis wordt meegenomen. Dat gebeurt ook al in 1.0. Hè. Dus die scholingen zijn niet die we ontwikkelen, waarbij we ook conceptueel ingaan op samenwerken. Dat wordt natuurlijk op basis van bestaande inzichten en literatuur gedaan. En tegelijkertijd met Samen voor Ryan proberen we ons ook heel erg te richten op de lokale context. Wat werkt hier in Steenwijkerland nou goed? Dus dat is denk ik belangrijk. Dus het antwoord is ja. Het CDA was positief. Ja, met de vraag, hè, hoe ziet dat de financiering vanuit die onderwijsachterstand? Ik denk dat ik daar nu antwoord op heb gegeven. Ik hoop dat u daar tevreden mee bent. Forum. In de praktijk ziet u dat het werkt. Daar ben ik heel blij mee. Fijn dat u het normaliseren ook omarmt. Ja, het formuleren van smartdoelen is lastig. Ik denk misschien zelfs niet wenselijk in dit soort gevallen. Hè, omdat we een langdurige lerende opgave hebben. Dus we willen een passende monitoring daarbij ontwikkelen. De financiële kaders, daar gaan we het nog later in het jaar over hebben. Dat heb ik denk ik voldoende beantwoord. Ik zie het echt als een maatschappelijke investering in preventie. Ik ben blij dat u herkent in de praktijk dat werkt. En dan tot slot, voorzitter, en dan rond ik af.
1: Meneer Bunt, er is toch nog een reactie van Forum.
3: Ja, ik had ook nog een vraag gesteld over de mensen die daadwerkelijk deelnemen aan de cursussen, aan de activiteiten. Als ik dat zo hier op een rijtje zie, even snel uit mijn hoofd zijn, dat er rond de 500 van de 1200 professionals. Daarin staat ook nog bij het tabelletje dat er meerdere mensen aan meerdere cursussen hebben meegedaan. Dus ja, dat cijfer zegt mij niet zoveel. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe groot is het bereik überhaupt? Want ik merk ook in de praktijk dat tijdgebrek, hè, dat zie je ook, dat heel veel onderwijsprofessionals gewoon niet kunnen deelnemen. En als ze wel deelnemen, is het meestal ook nog verplicht. Dus ik vraag mij af, wat is de zin van deze activiteit als het bereik zo klein misschien blijkbaar is? Want ik kan hier eigenlijk nog niks uithalen van hoeveel mensen daadwerkelijk een cursus hebben gevolgd, hoe dit geborgd wordt. Dat lijkt me toch een hele relevante vraag.
1: Kan de wethouder hier antwoord op geven?
0: Nou, de vraag is sowieso relevant. Heel precies hoeveel dubbelingen daar nou in zitten, ja, dat kan ik u niet vertellen. Dat kunnen we denk ik ook niet meer achterhalen. En eerlijk gezegd vind ik het ook niet zo super interessant. Wat ik interessant, u stelt een terechte vraag, kan iedereen daaraan deelnemen? Ja, dat zijn van die systeem knelpunten die we willen wegnemen. Hè? Van hoe kunnen we nou zorgen dat het systeem niet in de weg zit? En het zal per praktijkpartner ook wel verschillen hoeveel professionals eraan deelnemen aan een bepaalde scholing. Dus dat wisselt ook wel sterk. Maar we proberen daar zoveel mogelijk op behoefte van onze partners maatwerk te leveren.
1: Nog een aanvullende vraag van meneer Ter Horst.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ik sla toch aan. U zegt, ik vind het niet relevant. Nou, ik vind het wel degelijk relevant. We hebben hier een hele hoge subsidiestroom. Ik zie hier bijvoorbeeld een hele interessante cursus over meertaligheid. Als er professionals uit een bepaalde school met heel veel kinderen die meertalig zijn niet deelnemen, dan verlies je gewoon een deel van de kennis. Dus ja, ik vind het toch moeilijk. Ik zie ook heel veel bevlogen collega's die wel heen gaan. Maar als er op één school niet wordt deelgenomen, dan vergaat er een deel van die kennis. En dan vraag ik me af, hoe effectief is dit nog?
1: Meneer Van den Bunt. Meneer Bunt.
0: Dan heb ik me denk ik niet goed uitgedrukt, voorzitter. Hè. Dus uw vraag is heel relevant. En ja, we willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Alleen soms lukt dat om praktijkredenen niet. Hè. En het zijn precies die praktijkredenen die we ook met partners proberen weg te nemen. En soms lukt dat niet altijd. Ja, dat is ook hoe de echte wereld in elkaar steekt. Dus we zijn er denk ik allemaal op gericht om die kennis zo stevig mogelijk in te zetten. En ik ben blij dat u ziet dat er bevlogen collega's zijn die wel in staat worden gesteld. En ja, laten we met elkaar proberen om de barrières voor anderen daar waar dat kan weg te nemen. Alleen ja, dat hebben we als gemeente niet, natuurlijk niet volledig in de hand. Tot slot dan, voorzitter. D66, is dit onderzoek wel onafhankelijk? Het is gedaan door twee hogescholen die niet onderdeel zijn van het netwerk. Daarmee is het een onafhankelijk onderzoek. En het is gedeeld met het LEA. Hè. Dus het LEA, daar zitten al onze partners in. Daar zijn de uitkomsten ook met elkaar besproken en geduid. En gedeeld met ons hele netwerk via de website. Ja, we willen heel graag wel een experimenteerfase aangaan. En ik hoop dat u kunt volgen waarom dat is, namelijk omdat we zeg maar die complexe problematiek van hoe werk je nou samen, hoe bereiken we die kinderen, hoe betrekken we ouders, dat dat niet een projectopgave is die we met een smart doel binnen een jaar kunnen bereiken. Maar omdat we met elkaar heel erg aan het leren zijn van hoe kunnen we dat nou beter doen. En daarom, en dat wordt bedoeld met die pioniersfase, dat we niet op voorhand het helemaal dicht timmeren met projectopdrachten die achter een bureau zijn verzonnen.
1: Ik zie dat mevrouw Molenaar van D66 een vraag heeft.
4: Nou, niet eens meer een vraag, geloof ik. Maar wel een opmerking dat ik het moeilijk vind te geloven dat dit nog steeds dan een pioniersfase kan zijn na 7 jaar pionieren.
1: Wat is uw reactie, meneer Bult?
0: Heel eerlijk gezegd, ik denk dat het, en misschien is het woord pionieren voelt wat hè, als je begint. Maar experimenteren geeft ruimte aan professionals om dat te doen wat nodig is. En dat is eigenlijk wat we bedoelen. En dat blijft het denk ik permanent. Dus dat zien we in het sociaal domein sowieso. Dat zijn complexe opgaven waarbij je niet een eenvoudige oplossing hebt. En dat willen we graag leren doen en zoveel mogelijk samen. Dat is wat we daarmee bedoelen. En we willen dat wel inzichtelijk maken met een solide, methodisch en systematisch monitoringssysteem. Mm-hmm. Hè, zodat u ook die verhalen goed kunt volgen, zodat u het snapt en er inzicht in krijgt. Dan ben ik denk ik door de beantwoording heen, voorzitter.
1: Ik zie toch nog een vraag van D66, meneer Bunt.
4: Sorry, ja. Is er een plan B? Die vraag had ik ook gesteld. Ik heb het antwoord nog niet gehoord. Ja, wat gebeurt er nu als wij volgende week niet gaan instemmen met Samen voor Rijn 2.0? Wat gebeurt er dan?
0: Dan sluit ik aan bij de beantwoording die ik ook aan de ChristenUnie heb gegeven. Dan investeren we, als u niet instemt met die kaders, ja, dan investeren we niet langer in een stevig netwerk voor onze kinderen. Dan investeren we niet in een stevige pedagogische basis voor onze kinderen. Dat is de keuze die u dan maakt.
1: Als het een verduidelijkende vraag is, ja. Mag die nog.
4: Ja, dus u zegt, dan hebben we geen plan B liggen.
0: Nee.
1: Meneer Bunt.
4: Sorry.
0: Nee. Ik denk dat het, zeg maar, in het hoe zit heel veel ruimte. Hè? Hoe gaan we dat nou doen? Hè? Daarom noemen we dat ook een lerend netwerk. Hè? Dus de manier waarop we het inrichten, daar zit eigenlijk nog heel veel bewegingsvrijheid in. Aan de ene kant snap ik vanuit uw controlerende rol dat u daarmee worstelt. Hè? Ja. Dat snap ik wel. En tegelijkertijd geef het netwerk en de professionals ook de ruimte om te kijken wat er nou werkt in de praktijk. Dat is eigenlijk wat we van u vragen. En waar we u mee zullen bedienen is in inzicht via een gedegen monitoringssysteem met die praktijkverhalen. Hè, wat het nou oplevert. Dat is wat we van u vragen.
1: Dank u wel. Ik denk dat u een hele uitgebreide beantwoording van vragen heeft gedaan. Dus daar hebben we het voor nu even mee te doen. Ik wil graag, terwijl ik in de ronde kijk, van de fracties weten of dit een hamerstuk of een bespreekstuk moet worden voor de raadsvergadering. Bespreekstuk. Dank u wel. En dan wil ik mevrouw Makke nog uitnodigen om een reflectie te geven op deze uitgebreide bespreking.
5: Nou, ik weet gelijk weer hoe lang het kan duren allemaal. Ik heb heel veel dingen opgeschreven. Wat mij opviel aan de beantwoording van de wethouder is dat hij het continu over het middel heeft en niet over het doel. En als hij het dan over het doel heeft, dan zegt hij, ho, we zijn hier niet voor de individuele kinderen. Dan denk ik, waar zijn we dan voor? Gaan we dan alleen maar uit van groepsproblemen of duoproblemen bij kinderen? Ik vond het een bijzonder verhaal en dan wordt er gemonitord. Wederom niet op het doel, maar op het middel. Het netwerk, dat is het enige wat ik hem hoor zeggen. Terwijl we het doen voor de Ryans, voor de kinderen. Nou, dan wordt er gezegd, de ouders moeten meer betrokken worden. Ik denk dat die gewoon structureel onderdeel moeten zijn van het netwerk. Want dat zijn de ervaringsprofessionals. Ik moet even kijken hoor. Oh ja, het meetbaar maken. Dat was ook lastig. Ik kan me herinneren dat de ombudsvrouw die we hier hadden toch op bepaalde momenten kwam met een soort van evaluatie en dan een aantal voorbeelden. Nou, volgens mij is dat ook een soort van meetbaar product geworden. Ik zit me te bedenken, ik had gewoon die motie in moeten dienen toen. Maar goed, achteraf kijk ik een koe. Even kijken hoor. En ik hoorde hem net ook zeggen, als u niet instemt met de kaders, dan, ik weet niet wat er dan allemaal gaat gebeuren, maar dan moeten die kaders wel goed zijn. Die kaders zijn gewoon echt geen goede kaders. Daar zou ik toch echt nog naar kijken. En hij noemt het niet pionieren, maar experimenteren. En ik denk, nou, dat is leuk. Moet je gaan experimenteren met onderaan het doel. Dus al die kinderen die misschien zitten te wachten op extra ondersteuning. Ik vind het bijzonder. Als ik in de raad had gezeten, dan had ik gezegd, haal het maar van de agenda af en ga het huiswerk maar eens even overnieuw doen. En ik wou ook nog een idee meegeven, want dat mag nu. Misschien is het ook wel een goed idee. Ik heb ooit eens een maatschappelijke organisatie gezien die bij alles wat ze deden, bij alle problemen, gingen ze eerst naar de kinderen. Maakt niet uit wat voor probleem. Heb je een probleem met infrastructuur naar de kinderen. En die kinderen kwamen met oplossingen. En vanuit daar werd dan beleid of een probleem opgelost. Nou, ik wens jullie veel succes volgende week.
1: Mevrouw Makke, dank u wel voor deze reflectie. En wij zullen ons voordeel ermee doen. Collega's, dan wil ik in de agenda doorgaan naar agenda punt 6. De gelegenheid om vragen te stellen. Er hebben zich geen vragen aangediend bij de griffie, dus die kunnen we overslaan. Dan gaan we door naar het vaststellen van de besluitenlijst van afgelopen 9 juni. Ik kijk in de ronde. Er zijn geen wijzigingen doorgegeven of er nog argumenten zijn om dan nu niet vast te stellen. En die zie ik niet. Dus bij deze is de besluitenlijst vastgesteld. En dan kan ik om iets over 9 deze vergadering sluiten. En dan wil ik jullie bedanken voor de toch iets wat langere zit dan we ons van tevoren hadden voorgesteld. En veel wijsheid voor volgende week.

Focus, man. Obi Trice.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milène van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.
3: He like Mavis.
4: He's a real tasty geezer. He's grown his ears.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Tegen Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Parton's levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sommige opkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister